0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, ola.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, ola.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, ola.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, ola.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, ola.
0: Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruiden hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vrijdagochtend komen aan de westkust op de Wadden en het IJsselmeer zware windstoten voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Het plan om in de Oude Biep in Harderwijk betaalbare sociale huurwoningen te realiseren heeft niet het beoogde resultaat opgeleverd. Bewoners betalen inmiddels aanzienlijk meer huur dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat blijkt uit een reconstructie van Dagblad De Stentor. De gemeenteraad wilde met de ontwikkeling betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen realiseren, maar de afspraken rond het voormalige bibliotheekgebouw pakten anders uit dan voorzien. Volgens De Stentor is de situatie inmiddels uitgegroeid tot een langdurig hoofdpijndossier voor de gemeente. Een betrokken raadslid concludeert dat de oorspronkelijke opzet niet meer kan worden hersteld. Het nieuwe maatschappelijk centrum aan het Kerkplein in Zeerwolde krijgt officieel de naam Open Haven. Het college heeft dat besloten na een brede raadpleging onder inwoners over de naam van het toekomstig centrum. Inwoners konden in twee rondes hun mening geven. Eerst konden ze zelf naamsuggesties aandragen. Vervolgens konden deelnemers in een enquête kiezen uit 6 namen en daarvan een top 3 samenstellen. Van de beschikbare opties kreeg Open Haven met 960 stemmen veruit de meeste eerste voorkeuren. Nieuwe Haven eindigde op de tweede plek met 98 stemmen, gevolgd door Wolderhart met 87 stemmen. En tot slot, de Putense coalitie wil de komende periode inzetten op het behoud en de versterking van de voorzieningen voor recreatie en toerisme in de gemeente. Het centrum van het dorp moet daarbij een belangrijk vertrekpunt worden voor dagrecreanten die de gemeente en de regio bezoeken. Volgens de Puttenaar ziet de coalitie het centrum van Putten als een belangrijke publiekstrekker, zowel binnen de gemeente als in de regio. Door het centrum beter als startpunt voor recreatieve activiteiten te benutten, wil de coalitie ook lokale winkels en horeca ondersteunen. De ontwikkeling van Veluwe aan Zee biedt volgens de coalitie kansen om dagrecreatie in dit deel van Putten verder te versterken. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: En het is alweer vrijdag en dat betekent dat we het weekend gaan inluiden, inleiden, hoe je het noemen wil. Een gynaecoloog zal zeggen inleiden en iemand die zin heeft in een feestje zal zeggen inluiden. Hoe dan ook, vanaf 10 uur bier en bitterballen.
1: Hey, wat is wakker?

En ook vandaag kan je je bijdrage leveren via WhatsApp door te bellen, te mailen en langs te komen. Dus maak daar dankbaar misbruik van. Zoals dat al 15 jaar gaat bij de Wereld Wordt Wakker. En nou, dan zien we wel hoe de ochtend verloopt. Ja, natuurlijk. Het is weekend.

06-8309-8309-06-8309-8309. Dat is het WhatsApp-nummer. Alleen om te WhatsAppen. Meest gebruikt en snelst. Je kan ook bellen live in de uitzending. 0341-360148. 0341-360148. Het is niet altijd zeker dat er opgepakt wordt. Maar ja, dat kan gebeuren. En dan kan je nog mailen en langskomen. Brinkstraat 91 te Putten of studio@veluwefm.nl. Ja, en dan bier en bitterballen halen we uit de muur. En dit is Over de Muur.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

De drie snoesnoemetjes. En dit was Deep Purple. When the blind man cries. En dat betekent... de ochtendgymnastiek.

Oh, dat was zo ochtendelijke muziek en daarmee hebben we de plichtplegingen gehad. We hebben nog 11 minuten te gaan en dan is het alweer tijd voor het weerbericht. Dus even nog een muziekje.

0: Ja, en dan... ja, misschien moeten we dan nou een beetje het zomerse weer proberen... net voor het weerbericht een beetje af te dwingen.
1: Diego Costa, 100% falando de amor. Esse é o novo hit do verão.

De Drifters met You're More Than A Number in My Book. En of ze gaan drijven dit weekend, dat gaan we nu bekijken. Want we gaan zien of het gaat regenen en wat het weer doet. Vooral in het noorden kletsnat en bewolkt. Nou, dat klinkt al meteen lekker, hè. In het midden en zuiden soms ook regen. Wat een mooie zinnen naast elkaar. Vooral in het noorden kletsnat en bewolkt. In het midden en zuiden soms ook regen. Heerlijk. Het leven is één groot cabaret. Het wordt 21 graden op de Veluwe en daarmee staan we op de vierde plaats of zo. Zimbabwe is zelfs 24. Nou, de wind is zuidwest, vrij krachtig tot hard. 5 tot 7 bijvoorbeeld met zware windstoten aan zee. 75 tot 80 kilometer per uur. Nou, dan eens even kijken. Dan gaan we naar de komende 5 dagen. Morgen 19 graden, s'nachts 14. Zondag 22, s'nachts 11. Maandag 25, s'nachts 14. Dinsdag 20, s'nachts 15. Woensdag 18, s'nachts 13. En dan de kans op neerslag. Zaterdag maar 0%. Zondag 5. Maandag 20. En dan dinsdag begint het weer. 75% kans op neerslag. En woensdag zelfs 90. En dan de kans op zon in procenten. Zaterdag 70. Zondag 80. Maandag 50. Dinsdag 35. En woensdag 55.

Dr. Hook met Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Ja, nou wat buik spreken is het ook makkelijker. Hè? Goed, het is 43 na 7, oftewel 13 over half 8 of 17 voor 8. Het is maar net hoe je het bekijkt. En we gaan naar het filenieuws. En ja, het is vrijdag, dus het lag al wel een beetje voor de hand. Geen meldingen op de A30, niet op de A28 en ook niet op de A1. Dus het volgende liedje is zo logisch als maar kan.

Zo, dat was, eens even kijken, wie was dat? Sausalito, nee, ik rij wel door, ja, even kijken. Was, ah, daar staat die duo van Dick van Altena, dat was hem. Jongen, jongen, hebben jullie al koffie gehad trouwens? Want ik zit hier altijd aan de cappuccino, maar het gaat even om dit nummer.

Zelfs Duitsland en onvervalste dialecten, de Woodmanstar, Camus in café. Oftewel, geen koffie of geen melk in de koffie. En dat is No Milk Today natuurlijk. Ja, het melodietje, dat herkenden we wel. Dan gaan we naar een verzoekje van Gert Leter. Want Gert heeft ook vandaag weer uit Barneveld twee verzoekjes ingediend. En hij wenst iedereen bijvoorbeeld nu al een heel fijn weekend. Dus die heb je alvast binnen. En dan komt hier het eerste verzoekje.

Just Breathe van Pearl Jam. En daarmee zijn we alweer aan het laatste nummer van het eerste uur terechtgekomen. Ik noem nog even de mogelijkheden hoe je je bijdrage aan dit programma kan leveren. Het zij journalistiek, het zij muzikaal, het zij oproepbasis, verbindend, uitnodigend, noem maar op, wat je ook maar kwijt wil. Het meest gebruikt is de WhatsApp, zo snel 06-8309-8309. Je kan ook mailen, studio@veluwefm.nl, studio@veluwefm.nl. Langskomen doe je aan de Brinkstraat 91 te Putten en dan kan je kiezen uit diverse soorten koffie, soep, zo warme chocomel of water, stromend water uit de kraan en langs de muur. Dus nou... En dan heb je nog de mogelijkheid om te mailen, bellen, ja, live bellen in de uitzending 0341-360148. Maar het kan wel eens zijn dat we even niet in staat zijn om op te pakken. Ja, dan heb je pech. 0341-360148. Nou, zijn wij toe aan het laatste nummer alweer van het eerste uur.

0: حلوة أفهم.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
5: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur, dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
4: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
6: Game's in match.
7: And it's another big upset in the men's draw.
6: 6-4, 7-5, 6-2.
4: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte bovenleiding rijden geen treinen tussen Amersfoort Centraal en Putten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

waarvan we zeggen, nou, daar word ik een beetje blij van. Want het nieuws is toch niet echt alles hoor. Maar de muziek wordt er daarom alleen maar leuker van. Want bijvoorbeeld deze, dat kent iedereen wel. Het is ook wel een lekker deuntje uit Nederland. Hè?

Hot Night is zo solito. Oftewel, zo solito Summer Nights. Je hoort het in het achtergrondkoortje. En dan, dan doen we er nog een juweeltje achteraan. Ach, dit is ook zo mooi. En dan gaan we daarna naar de headlines.

less expenses.

So, private investigations. Ja, en dan is het tijd voor de headlines. En daar gaan we nu naartoe. Eens even kijken, waar heb ik de headlines gelaten? Daar heb ik de headlines straks even verversen weer, want je weet het maar nooit. Ja, daar gaan we. Ik noem de headlines op van de NOS. En ik noem ook een paginanummer. En als je denkt, oh, ik wil het hele bericht wel even horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Ja. Twee mannen in Nepal gered uit de tunnel, 130. Huurwoningen week weer duurder geworden, 111. Milei dreigt met sancties, Falklands, 125. Weer twee lichamen in Cyprus geborgen, 129. 15 verstekelingen in truck bij Veer, 109. En PBL zegt stikstofplan in Nederland lost niet alles op, 113. Groen licht voor reorganisatie Volkswagen, 128. Lichaam van Mladic aangekomen in Servië, 127. En huis permanent sluiten kan niet, 106. Nou, dat zijn ze. We beginnen altijd met 104. Daar zit een abonnement op, dus die zet ik alvast klaar. En voor de rest hangt het af van jullie wensen. Wat zou je willen horen? Welke headline? En anders niet. En dan, kwam Gert. Zoals ik al zei, ik verwacht dat Gert nog wel met een verzoekje komt. En nou, wat voor een...

Gert Leed vindt het helemaal klasse dat het gedraaid wordt. En als je nog wat wil, Gert, ik hoor het wel. Ja, zelfs Koos is met stomheid geslagen. Want dan hebben we vanmorgen Private Investigations al gehad. We hebben Deep Purple gehad. We hebben Diesel Sausalito Summer Nights gehad. We hebben Enter Sandman gehad. Nou, normaal zingt hij helemaal mee. Maar ik denk dat hij met stomheid geslagen is. Goed, we gaan naar pagina 104. De stikstofaanpak van het kabinet betekent veel voor de natuur, maar haalt het land niet van het stikstofslot. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving en de bestudering ervan. En mogelijk wordt de vergunningverlening wel makkelijker, maar om in één keer van de stikstofslot af te gaan, is nog veel meer nodig. We kunnen ons geen pakket maatregelen voorstellen waarmee dat kan, zegt PBL-directeur Hekkert. Er is volgens hem te lang niets gebeurd. De maatregelen vragen veel van boeren, zegt Hekkert. Hij suggereert dat boeren die de grootste stappen zetten erop moeten kunnen rekenen dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten inkrimpen. Ja, want dan is het allemaal van het allemaal van dezelfde slachtoffers, zeg maar. En ja, en volgens mij gaat het echt niks helpen, hoor, zolang vliegtuigen blijven vliegen. Dus volgens mij moet je gewoon zeggen, joh, we kijken er niet meer om. Of we pakken het echte aan, maar niet het half bakken. Want ja, en dan nog stikstof. Op dat kleine stukje Nederland. Jongen. Nou ja,

Washington. Men zij is, zoals al zo'n Mad About The Boy. Nou, ik ga even kijken. Er is niemand die een headline wil horen van de NOS. Dan kijk ik zelf nog even of ik er nog wat bij vond zitten waarvan ik denk, oh, even een beetje positief, leuk bericht. Twee mannen hebben gered uit een tunnel. Dat is leuk, hè? En dan zeggen mensen ook, ja. En toen zat ik in de tunnel en dan zag ik aan het eind van de tunnel zag ik licht. Maar dan werd net voor de tijd wat eruit gehaald. Dat is mooi. Huurwoningen zijn weer duurder geworden. Oh ja. En dan, die Trump die heeft die Milei weer opgefokt in Argentinië. Zo van, nou, ik had die Falklandeilanden al lang teruggehaald. Ja, hij fokt de hele wereld op, die Trump. Wat is het toch ook een worteltje. Eens even kijken, dan het lijk van Mladic is aangekomen. Dat doet hij goed, hij eet niks, maar hij komt toch aan. Hé, mooi man. Nou, dat waren wel de berichten. Ik denk dat dat qua mooigheid wel was. En dan gaan wij door.

Zelfs de spiegel zegt me niets, ik hoog verloren. Steeds dezelfde melodie, ik ben gevangen in het lied, maar niemand hoort me.

0: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
3: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
2: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat 3 kilometer file bij Afrit Hoenderlo. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampenoord en Knoop het Hattemerbroek 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
6: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
5: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
6: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
5: Wow, klinkt gezellig.
6: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
5: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
6: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
1: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

je mee met Peter Gunn van Emerson, Lake & Palmer werd het derde uur geopend van de Wereld Wordt Wakker op deze vrijdag, de 4e september alweer. En nog een uurtje en dan beginnen we met bier en bitterballen. Maar in, tot dat uur doen we eerst nog even wat berichten uit de regio. En dan hebben we het natuurlijk over Harderwijk, Ermelo en Putten. En ik probeer die van Ermelo altijd te bewaren voor de laatste twee uur. Omdat Bert uit Ermelo komt, die is dan wat meer met de neus op de feiten, zeg maar. Nou, dat gezegd hebbende gaan we naar Delana Smith.

Ja, dat waren ze, Dexys Midnight Runners met Jackie Wilson set. We gaan naar Harderwijk, Denksportcentrum in Harderwijk als een huiskamer. We houden deze plek met geschiedenis in ere. Ja, na een jarenlange wens om een Denksportcentrum in Harderwijk te realiseren, is in de oude synagoge een passende locatie gevonden. Stichting Denksport Harderwijk gaat vanaf het najaar Denksportverenigingen faciliteren en biedt ruimte aan bord- en kaartspellen om te spelen. Bij de zoektocht in de afgelopen 4 jaar vielen opties als de Strado en de Rietmeen de zin en de bogen in voor een af. De gemeente Harderwijk heeft meegedacht om de Denksportverenigingen samen te brengen op een centrale plek. De Denksporten zijn ook genoemd in de kadernotitie. Regelmatig waren breedje dammen en schaken bij de overleggen. Voor Denksporten voldoet een goed ingerichte ruimte met tafels en stoelen. Maar een gebouw van de gemeente huren was geen optie, kijkt Jacob Hop, voorzitter van de stichting Denksport Harderwijk, terug. Ze hebben dus nu in de oude synagoge in Putten, of in Harderwijk, de plek gevonden. Ja, en dat is de oude synagoge dus. Nou, heel veel succes, plezier en al die andere zaken die daar dan van toepassing zijn. En de buurtgenoten zwemmen tegen ALS. Team Harderwijk gaat naar de hoofdstad. Dat is voorbereiding op de Amsterdam City Swim. Wordt er wekelijks gezwommen in en rondom het waterfront. Team Harderwijk zwemt iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Een uur en een kwartier door de Harderwijkse wateren. Dat met het ultieme doel voor ogen geld ophalen in de strijd tegen ALS. Goed bezig. Het wordt wel langzaamaan donker. Wel verlichting op het water. Hè? Goed, dan gaan wij naar het volgende nummer. Waarom doet hij niks? Oh.

Disappearing, ja. En dan hebben we het in Harderwijk over het AZC dat zou verdwijnen, maar dat is niet gebeurd. En daar gaan we dus even naar kijken, want het college van BMW wil daar lering uit trekken uit het evaluatiegesprek daarover. Met name wat is er goed en fout gegaan in het proces rond de aanwijzing van een deel van het morgencollege aan de Siepel als nieuwe locatie voor een asielzoekerscentrum in Harderwijk. Dit als vervanging voor de bestaande opvang aan de Graaf Ottolaan, die tegen de wil van de gemeente in nog is voortgezet, ook na 1 juli van dit jaar. En dat gaat nog een jaar door als het aan de COA ligt. Die vraag leeft bij het college van Harderwijk en daar zullen ze zich in gaan verdiepen. Ze kunnen in ieder geval wat boetes uitdelen, maar lering trekken, dat vinden ze dus heel erg belangrijk. Eens even kijken. Een hovenier van de Zon, die verhuist naar Putten. En laat mij het zware werk maar doen. Hij zat wat verder weg, maar hij komt naar Putten. Dus het is weer een aanwinst voor Putten en de regio. En dan zijn de zorgen om de stikstofbrief van minister van Essen. LTO wil dat de raad opkomt voor bedreigde Puttense boerengezinnen. En dan hebben we het over Putten natuurlijk. Ja, daar moet wel wat aan gedaan worden. Dat zou toch wat zijn dat mensen gewoon bij bosjes sneuvelen. Dat kan ook weer niet. Dan meer bewegen en gezonder leven met de jubileumeditie van Fit for Joy voor kinderen in Putten. En dat begint op dinsdag 29 september. Leefstijlprogramma voor kinderen uit de groep 4 tot en met 8. Help kinderen al ruim 9 jaar om een leuke en positieve manier mee te bewegen, gezonder te leven en lekkerder in hun vel te zitten.

Dat was de Roasted 2 van de Dropkick Murphys. En dan gaan we door met Bodies. Let the body hit the floor.

Drowning Pool met de Buddies. En ja, je hoorde Koos me meezingen. Ja, ik had hem al 5 songs eerder verwacht allemaal meezingen. Maar hij is weer bij Stim. Nou, dan hebben we dat ook maar mee, mooi duidelijk. Dan is gisteravond op de grens tussen Putten en Ermelo een auto uit de bocht gevlogen. Het gebeurde vanaf Putten gezien in de bocht van de Telgterweg richting de Watervalweg in Ermelo. De auto kwam in de struiken bij een camping terecht. En de bomen zijn net gemist. De bestuurder, een jonge vrouw, kwam met de schrik vrij. Ze raakte voor zover bekend niet gewond. Ambulance werd ook wel opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet te plaatsen te komen. De auto schoot in de bocht van de weg, belandde naast de rijbaan. Daarbij werden de bomen net gemist. Volgens de bestuurster reed ze per ongeluk iets te hard de bocht in, waarna ze de macht over het stuur verloor. Nou ja, verder geen zware verwondingen of wat dan ook. Dus dan mag je dan blij zijn. En dan een 17-jarige Puttenaar uit Putten. 17-jarige uit Putten, laten we zo zeggen, rijdt bijna 80 met een voertuig dat maar 25 mag. Ja, en dat is bij Uddel is hij betrapt op meerdere verkeersovertredingen tegelijk. Hij reed met een MMBS, een voertuig dat maximaal 35 kilometer mag. Maar werd vervolgens door de verkeerspolitie Oost-Nederland geklokt op 79 kilometer per uur. Zijn rijbewijs is ingevorderd. En hij had ook nog een telefoon in de hand. Dus ben je lekker bezig. En dan nog een bericht uit Putten. We hebben het gisteren al even over gehad. Gerrit van Eermaus is de nieuwe dorpsdichter van Putten. Henk Vaas heeft het stokje doorgegeven. Dan gaan we naar David Bowie.

voor de tweede keer vandaag Deep Purple. Vanmorgen begonnen we met het snoezuur met Deep Purple. When the blind man cries. En dit is Black Knight, dus. Goed, dan gaan we nog even naar Putten toe. Daar is de Nel Veermanhof officieel geopend. Onder toezicht oog van nabestaanden van Nel Veerman opende wethouder Van der Pol vanmiddag officieel de Nel Veermanhof. En dat was gisteren, ja. Nel Veerman uit 1909 tot 2002, zo. 93 jaar, denk ik dan. Was lerares en schrijfster van christelijke gedichten, kinderboeken en romans. En met de naam Nel Veermanhof brengt de gemeente Putten neerbetoon aan het werk van deze schrijfster, die lang in Putten woonde.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
7: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
6: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
7: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
6: Wow, klinkt gezellig.
7: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
6: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
7: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en daarmee is Bier en Bitterballen geopend. Uit de muur, over de muur, op de muur. Hoe dan ook. Het is weer tijd voor Bier en Bitterballen. En Bert zit ook.
1: Ja, hij was er weer, hè? Was er weer.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Had hem misschien nog niet gehoord, maar hij was er wel.
0: Ja. Goed, we gaan dadelijk met Ronnie Mans bellen. Dus, maar eerst even, hoe was je week?
1: Ik heb een prima week gehad.
0: Prima week?
1: Ja, ja.
0: Klopt, maar krachtig.
1: De fysiotherapeut die heeft me nog weer even lekker onderhand genomen. Dus,
0: Ja. Is dat een heer of een dame?
1: Het is een heer.
0: Oh, een heer.
1: Okay. Ja. En wat dat betreft, ik ben ook al onder de hand geweest van een aantal lieftallige dames.
0: Ook al.
1: En, maar het meeste baat heb ik altijd gehad bij toch de wat stevige behandeling van de heren. Ja. Over het algemeen genomen hadden die toch iets
0: meer mannen die op latere leeftijd
1: iets
0: hebben.
1: Iets meer pit in de...
0: Ja, oké. Okay. Maar ook nog een visje gescoord.
1: En uiteraard. Ja, en zeker. Haring moet zwemmen.
0: Was Joop inmiddels al bij de viskraam?
1: Ik heb Joop niet gezien.
0: Hem niet gezien?
1: Ik heb niet...
0: Nou, die laten dan ook afeten toch? Of niet?
1: Ja. Maar ik zag pas geleden al een keer van... Dankjewel Mirjam.
0: Dankjewel Mirjam.
1: Ik zeg pas geleden, of ik hoorde pas geleden al een keer zeggen van... Ja, er zijn meer visboeren in Ermelo, dus...
0: Ja. Dus hij wil je niet meer zien gewoon.
1: Misschien...
0: Ja...
1: Misschien is hij wel...
0: Dat kan natuurlijk, dat hij zijn leven helemaal gebeterd heeft. Hij had het op de heupen en daar heeft hij nu een nieuwe. En is dat allemaal geregeld natuurlijk.
1: Ja,
0: goed. We gaan naar Peter Beensen met Ik kan blijven kijken.
1: Oh.
0: Ja.
1: Kijken. Oh.
0: Ja.

0: Zo, nou, hoe kan dat nou? Dijk eraf, hij was hartstikke verliefd. We gaan bellen met Ronnie Mans. Ja, niet dat hij weet hoe dat zit, maar we gaan wel bellen. Dat in ieder geval. Zo. Druk bij de balie.
1: Goedemorgen, VV Hermelo, spreek met Ronnie.
0: Ja, hier zijn de bieren en bitterballen weer.
1: Ah, lekker.
2: Goedemorgen, Ronnie.
1: Goedemorgen.
0: Ja, had er ook wel zin in, hè?
1: Ja, ik had er ook wel zin in. Ja,
0: zie, daar heb je het al.
1: Lekker op zijn tijd.
0: Ja, ja, ja, precies.
2: Ja, en met deze temperatuur, noem maar een bitterballetje.
0: Ja.
1: Daarom, daarom. Ja. Het regent een beetje buiten, dus...
0: En wat wil je erbij hebben, Ronnie, bij de bitterbal?
1: Mosterd.
0: Mosterd, oké. Okay. Ja, ja, dat bed is ook van de mosterd.
2: Ja, hoor. Ja, ja, hoor.
1: Heel goed.
0: Nou, dat is mooi.
1: Nou, zullen we dat doen dan?
0: Ja, laten we dat maar doen. Hoeveel had je er gehad willen hebben? Een hele portie voor jezelf?
1: Nou, laten we het verdelen, joh.
0: Ja, nee, maar broer, wees nou maar gewoon eerlijk. Portie gaat er nog wel in.
2: Ik wil het zeggen, portie gaat er wel in, ja.
0: Nou, kijk, dus dan gaan we daar echt niet moeilijk over doen.
2: Een grote portie, dat is toch zeker 8 bitterballen,
1: hè? Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Oh, is dat nog maar 8 tegenwoordig? Vroeger was dat 10.
2: Ja, nee, ja, maar jongen.
1: Ja,
0: oh, man, wat over.
2: De verpakking in de winkel ook, die blijven alleen de inhoud. Die een halfje onsje minder.
0: En de ballen zijn zeker ook kleiner.
2: En de ballen, daar had iemand het over, maar dan had hij waarschijnlijk niet de goede horecaballen. Want de goede horecaballen, die zijn nog steeds... Mooie, zes van die grote stuiters.
0: Nee, dat zijn gehaktballen, Bert. Helemaal in de war.
1: Maar goed, de prijs is wel hoger.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: De prijs is het bewijs.
1: Ja, ja.
0: Nou, wat heb je op cultureel vlak voor snacks?
1: Cultureel vlak? Ja. Nou, mooi bruggetje, Bas.
0: Ja, dan mooi, hè?
1: De molen motorrit, die is morgen. En die gaat vanaf 7:30 van... begint het allemaal. En dat is bij de molen de koe. En op het weidje, daar zul je ze ook kunnen aanschouwen. Het is weer de molenmotorrit in samenwerking met de Veluwse Motor Tour Club. En je kunt nog steeds meedoen. Dus je kunt morgen naar de molen de koe vanaf 7:30. En dan kun je je aanmelden voor deze molenmotorrit. En dan is het, de kosten zijn dan €25 per persoon. En dat is inclusief koffie, thee en een lunch onderweg. En je hebt onderweg diverse gezellige stops. En Molen de Koe zal deze dag speciaal voor de deelnemers in bedrijf zijn. En na de finish ook uiteraard te bezichtigen zijn. Dan gaan we nog meer doen. En dat is de Veluwse Trail Run. Die is ook morgen. Je kunt niet meer meedoen, maar je kunt natuurlijk wel de deelnemers aanmoedigen. En dat begint al met de marathon. De nieuw op het programma namelijk is de Highland Marathon Trail. 42 kilometer genieten van de mooiste natuur en de uitdagende paden van de Veluwe. En die start in het centrum van Ermelo. Om 9:50 gaat hij van start op het Raadhuisplein. En dan gaat hij dwars door het centrum richting het Trildorp. Dus dat is hartstikke leuk. En het Trildorp is aan de Leuvenumsweg. En dat is na de kazerne sla je rechtsaf. Dus het is het Trildorp in het bos achter de kazerne. En daar is van alles, want er zijn nog meer afstanden. 10 kilometer, 15 kilometer, 22 en de 30 kilometer. Dus een ontzettend leuk evenement morgen weer. Dan gaan we nog verder met Vertala Natuur. Dat vindt morgen plaats in en rond de natuurtuin De Zandkamp. En de natuur wordt op een mooie manier gekoppeld aan muziek. Een unieke mix van natuurbeleving en muziek voor alle leeftijden. De hele dag zijn er informatiestands van de deelnemende organisaties. Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging, Noordwest-Veluwe, Natuur- en Milieuplatform Ermelo, Wijkvereniging West, de gemeente, het Voedselbos Ermelo, de Stichting Tilgter Eng, de Wespenstichting en zo meer. Er zijn workshops, schilderen met natuurlijke verfstoffen en creatief werken met bladeren. En het is mogelijk om vrij te schilderen in de tuin. En er kan deel worden genomen aan rondleidingen. Dat is dus tussen 11 en half 4 bij de natuurtuin aan de Konijnenwal nummer 15. Dan kijken we nog even naar de tractorpoeling in Speuld. En die start vanaf 1 uur, begint dat in Speuld. En het gaat erom met een trekker, een zogenaamde sleepwagen, over zo groot mogelijk afstand te verplaatsen. Er wordt getrokken op een speciaal voor dit doel geprepareerde aardenbaan. In diverse gewichtsklassen. Vanaf 1 uur is het aan het evenemententerrein aan de Spruwerweg. Tot zover.
0: Ja, ik had de schuif even dicht staan. Ja, ik ben er nog. Ah. Nee, ik had de schuif dicht staan, want ik had me even verslikt in de koffie. Dus ik zat hier al te hoesten. Nee, maar gaat daar wel door dat je speelt dan? Want ik had begrepen dat ze aan de stikstofeisen moesten.
1: Ja, maar ik ga ervan uit dat het nog steeds doorgaat. Ja.
0: Jij gaat er gewoon vanuit.
1: Geen andere berichten. Nee, ja? Wat ik hoor is dat het... dat ze het alternatief hebben ingeleverd.
0: Ah, ze hebben het ingeleverd, ja. Het is wat een gedoe met die stikstof, hè?
1: Ja.
0: Ja, man. Gaat helemaal nergens meer over.
1: Nee.
0: Goed, je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Danny de Munk met Tuig van de Regel? Of naar Tazan van het Zwarte Woud, de zingende Tazan? Of naar Anne Café Kannen van Tim Plunk?
1: Zullen we Tuig van de Regel doen?
0: Ja, best wat jij wil, joh.
1: Wie het dan ook zal zijn.
0: Ja.
1: We zullen geen namen noemen.
0: Nee, maar ze komen uit Sneek zeker.
1: Oh ja.
2: En ze balanceren op de regel.
1: Ja, precies.
0: Hey, fijn weekend hè.
1: Yo.
0: Ja, doei, fijn weekend.
1: Jullie ook, doei.

0: Nou, dat was hem. Tuig van de Regel, Danny de Munk. En, nou, we hebben de berichten gehoord weer in Ermelo hoe het daar aan toe gaat. En dat gaat ongetwijfeld, gaan we daar nog meer dingen voor voorbij komen. Maar voor het eerst is het nu 10:30. Visjes heb je gescoord. Heb je nog andere lekkere culinaire dingen gehad?
1: Ik denk dat er nu een heleboel mensen zijn die huilend zich afwenden van het verhaal. Want ik had nog een mooi bakje vol melkmoes in de vriezer staan. En die heb ik dus ook even...
0: soldaat gemaakt.
1: Heerlijk. Op de juiste manier behandeld. En toen... toen smaakte het weer net als dat het zo...
0: maar hebben het dan
1: zo
0: over,
1: gemaakt was.
0: Maar hebben het dan over zo'n bakje waar je twee of drie gehaktballetjes in bewaart? Of hebben we het dan over de monodek van de Gamma 5 liter de verf?
1: Nee. Het was geen 5 liter. Ik weet niet. Lang geen 5 liter. Maar in ieder geval... mijn vrouw en ik hadden daar een heerlijk hapje aan.
0: Ja.
1: En
0: als je
1: dat is eigenlijk een beetje afscheid genomen van de zomer.
0: Het is een radio, maar als Jaap die begint nu gewoon spontaan te kwijlen op afstand.
1: Ja.
0: Heerlijk. En het drupt er gewoon af van het tekstbericht.
1: Ja.
0: Dus,
1: Het is mooi dat Mirjam in de buurt is. Kan Mirjam het beeldscherm hier weer een beetje schoonmaken.
0: Ja, want dat kwijlt wel alle kanten op. Maar goed, dus dat was lekker.
1: Ja. En ik denk dat ik over niet al te lange tijd... dat ik weer aan de snert ga beginnen.
0: Aan de snert?
1: Ja, daar weer tijd voor.
0: Is wel weer tijd voor.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is mooi. Ik ben geen fan van lakmoes of melkmoes of hoe het heet. Ik heb de lakmoesproef niet doorstaan. Maar snet, daar was ik vroeger geen fan van. Maar dan, snet wil ik wel. Moet er veel worst in zitten.
1: Ja,
0: en ribbetjes en soldaatjes. Ken je dat? Ik weet niet hoe je dat hier noemt, maar dat gebakken blokjes brood.
1: Nee.
0: Ken je dat niet?
1: Nee.
0: Maar bij ons thuis in de Achterhoek deden we de eerste dag gewoon snet. En dan de tweede dag kwamen daar gebakken stukjes brood bij. Dus dat net bijna tegen het zwarte donkerbruin aan in de pan gebakken.
1: Ja,
0: vierkantjes brood. En dat noemden we dan soldaatjes.
1: Ja.
0: En die gingen dan daarop. En dan, dat was het lekker knapperig en alles nog vullender. En toen begon ik het wel lekker te vinden.
1: Ja.
0: Dus wat mij betreft mag er wel weer een snetdag voorbij komen. En Koos die zegt, en varkensoren horen er ook in.
1: Ja, met haar.
0: Met haar. Nou, ik was ooit in Brazilië een poos, hè.
1: Ja.
0: En daar kregen we chips op tafel. Maar ik vond het hele dikke chips. En dat was echt, ik zeg op een gegeven moment, wat is dit, joh? Het lijkt wel kroephoek, maar dan drie keer zo dik als een plaat kroephoek.
1: Maar dan
0: iets brozer.
1: Ja.
0: En dat waren dus gefrituurde varkensoren.
1: Ja.
0: En dat is gek is dat. Ik zat te eten en ik was lekker, jongen. Maar als je dan hoort, dat zijn gefrituurde varkensoren. Dat is net of je smaak meteen omslaat, hè?
1: Ja, nou, ik weet niet beter als... die varkensoren, de staarten dat ging al, en de poten, dat ging allemaal in de snet. Dat was allemaal, vulling voor de snet. Dus, en dan had je ook nog die, en vooral met die varkens die dan al iets ouder waren, van de thuisslachting afkwamen. Dan daar ging ook dat spek, dat ging er dan in.
0: Ja.
1: En daar zat dat stugge haar, dat zat er dan nog op in veel gevallen. Ja.
0: Nou, dan moeten we
1: maar die varken was wel eerst in bad geweest, hoor. Dus,
0: Oké, dat dan wel.
1: Dat wel weer.
0: Nou, dan gaan we even wat drinken bij al dat eten. Namelijk Anne's kaffeekannen. Ik ben heel benieuwd wat dat dan wel is.
1: Ik ook.

0: Zo, dat was hem op verzoek van El Japo aan het café Cannen. En heeft hij nog een verzoekje. Lekker. Gaan we zo even naar kijken wat dat weer is. Want dat, dat, ik had de indruk dat dat misschien ook wel eens cabaret of zo kon zijn. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik moet dat even checken. En dat is via Facebook. Dus dat moet ik eerst even de andere player aan zwengelen.
1: Yes.
0: Want anders dan lopen ze door elkaar heen. En dat moeten we ook niet hebben.
1: Goed, yes.
0: Eens even kijken. We gaan naar het nieuws uit de regio. En dat is... graag Frans leren of wil je je Frans opfrissen? Heb jij dan ook behoefte aan een beetje Frans te kunnen babbelen?
1: Och, dat lijkt me wel leuk.
0: Ja. Ja. Nou ja, een gratis proefles kun je krijgen bij Vrolijk in Frans in Ermelo.
1: Nou, dan gaan we even zien. Misschien kan ik nog een...
0: Oh, er wordt ook van alles bij geserveerd. Oesters en mosselen en Franse...
1: Oh.
0: Nou, dat is de moeite.
1: Dat was de proefles in 2025. Ik weet niet wat er nog van overgebleven is, maar...
0: Nee, dat zal wel oud zijn. Nee. Maar goed, de kennismakingsles is op dinsdag 8 september. Dat is aanstaande dinsdag van 7 uur tot 8:30. Inloop is vanaf 6:45. En je moet je wel even aanmelden. Ja, het beste kan je dan even gaan kijken in ermelo.nieuws.nl. Want daar kan je ook de link volgen die, voor de mensen die Frans willen leren. En nou... Dan weten we dat alvast. We gaan even een ander even uit de andere player, want dan kan ik even Jaap zijn verzoekje klaarzetten.

0: ich kenne so viele Leute, bei denen schläft der Hund im Bett. Bei ihr nein. Ja, aber wissen Sie, ich denke mir dann immer, kein Mensch weiß, ob der Hund das überhaupt will. Vielleicht denkt sich der Hund auch, ja, leb mir muss. Oh, jetzt muss ich mit dem alten Deppen wieder ins Bett. Oh nein. Schnorchen tut er. Duscht hat er auch wieder nicht, der Sau, wie der Grässliche. Mei, aber es hilft nichts. Morgen in der Früh kriege ich wieder was zum Fressen. Das ist unser Deal. Aber gut, ich glaube, das denkt sich die Frau von Donald Trump auch jeden Abend. Muss ich sagen.
1: So, das ist ein Stückchen, was Jaapo anlevert, maar het is moeilijk te volgen. Kon jij het meekrijgen?
2: Het is af en toe geen,
1: geen Hoogduits.
2: Nee.
1: Of wel uit een speciale hoek, maar ja. Ja, je moet heel goed opletten.
2: Ja.
1: Dan kun je de lijn er nog wel iets in volgen, maar nee. Ja. Het meeste gaat... ik denk dat het een leuk verhaal is voor in de buurt. In de buurt nu reden,
2: ja,
1: dat
2: ja,
1: kan
2: ja,
1: wel
2: ja.
1: Zo.
2: Ja, precies. Nou ja, goed, dus, dat kan. Nou, we hebben in ieder geval een stukje van hem gedraaid, dus dat is dan in ieder geval een duidelijk verhaal. En dan er komt in de Grote Kerk in Harderwijk geeft het Hollands Project Mannenkoor op 11 september. En dat is volgende week vrijdag. Koormuziek in de Grote Kerk. Het Hollands Project Mannenkoor, het HPM, verzorgt daar een concert onder leiding van dirigent Martin Mans. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jorrit Wout op orgel en vleugel. Heb jij ooit in een koor gezeten, Bert?
1: Ik, heel vroeger heb ik nog wel in een koor gezeten, ja.
2: Ja, maar jullie zongen dan op terugweg en dan een hele avond zuipen?
1: Nee. Oh nee, dat was nog voor die tijd. Toen zat ik op de lagere school.
2: Oh, ja, nee, dan drink je
1: en,
2: nog niet.
1: Tenminste, geen alcohol.
2: Nee.
1: Maar ja, toen was er een koor en ja... Toen kriebelde er op een gegeven moment al iets en toen dacht ik van... hé, een beetje aansluiting krijgen bij de rest van de gemeenschap.
2: Bij de dames met name.
1: Dan ga ik op het koor, maar daar werd ik gauw uitgezongen.
2: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Nee, dan ja, want ik werd nogal opgehemeld in de klas ook. Dan mocht ik altijd... was een van die kinderen die dan bij het orgeltje mocht staan.
2: Ja.
1: En daar mocht zingen. Dan mocht je met een een stuk of 5, 6 kinderen mocht je dan. En speelde, de juffrouw die speelde op dat kistorgeltje.
2: Ja.
1: En nou ja, goed, dan mocht je daar zingen. En dan, ja, dan vond de juffrouw dat je een hele goede stem had. Dus dan mocht je daar mee. En daar mocht ik ook mee zingen.
2: Ja,
1: dat was dus mede ook aanleiding om te zeggen van... hey, laat ik daar nou ook eens zingen. Maar ja, goed, dat was maar eventjes. En toen ging ik weer liever in de boompjes klimmen en hutten bouwen.
2: Ja, muziekles, ik weet nog wel, dat was in mijn lagere schooltijd niet heel bijzonder. Je was een brommer of je was het niet. En als je een brommer was, dan mocht je niet zingen, want dan had men daar last van. Mocht er dan een foto gemaakt werd, kwam je altijd aan de buitenkant te staan, maar dan konden ze je eraf knippen.
1: Ja.
2: Maar, en of je was geen brommer, en dan moest je gewoon naast de leraar komen staan, naast de meester of juf.
1: Ja.
2: En dan moest je er van daaruit gewoon droog, zonder instrument, zonder begeleiding of wat dan ook, gewoon de klas toezingen. Nou, als ze iets drempelgevoelig was, was dat het wel. jongen, nou ja, goed. Maar uiteindelijk, het is goed gekomen.
1: Ja. Nee, maar dat begon bij ons op de middelbare school pas, dat met muziekles.
2: Ja.
1: En dan kregen we muziekles van de leraar, die gaf ook Duits. En dan op de blokfluit.
2: Ja.
1: En ja, die blokfluit, die heb ik nog.
2: Die heb je nog?
1: Ja.
2: Oké.
1: Maar ik speel er niet meer op.
2: Oké. Ja, ik hoor dan muziekles van de leraar Duits.
1: Mirjam, die begint nou te lachen. Die denkt wat anders bij die blokfluit. Ja.
2: Jongen, dat loopt hier helemaal uit de hand, man. Even muziekje, hoor.

0: Zo, Dudeljo, was dat even. Ja, zo kon het in een koor best wel tekeer gaan, uiteindelijk. Hè?
1: Ja. Ja. Ik word hier weer omsingeld. En, we gaan weer even. El Japo, die heeft een kleine vertaling van het stuk wat we net gehoord hebben. En nou je het zo zegt, dan denk ik: oh ja, dat. Nu het zo leest, heb ik dat er al wel uit kunnen halen. Het gaat om mensen bij wie de hond in bed slaapt. Terwijl het maar zeer de vraag is of de hond daar wel blij mee is. En dat die hond daarop denkt, die oude viespeuk in bed, die snurkt en waarschijnlijk is hij weer niet gedoucht. En zo, maar 's ochtends krijgt de hond dan wel weer van die oude viespeuk te vreten. En dat is een beetje de deal die ze dan gezamenlijk hebben. En dan eindigt hij op het laat. Kan best zijn dat de vrouw van Donald Trump hetzelfde denkt. Kijk, en dan wordt het een heel ander verhaal, hè? Ja. Goed, nou, dan, bedankt even voor de ondertiteling en de vertaling, El Japo. En gaan wij weer even het Ermeloze in. Want dorpsgenoot Erik van der Ven, dat is jouw dorpsgenoot, Bert.
2: Ja.
1: Doet samen met zijn dochter Esther en vriend Arwin mee aan de Cabbage Run naar Moldavië. Gaat volgens Erik om een knotsgekke roadtrip van een week in een auto die maximaal 1000 watt mag zijn. Hij deelt graag zijn ervaringen met eigen foto's. Dus de meeste auto's zijn knettermaf in allerlei thema's uitgedost. Je kijkt je ogen uit. Nou, het wordt weinig slapen, sturen, lachen, verbazen en sleutelen. Maar ik denk met dat soort auto's dat je ook regelmatig van de weg gehaald wordt, lijkt mij. Lijkt je dat niet?
2: Nou, goed. Technisch zal hij in zoverre in orde zijn dat hij... Want er moet een APK op zitten. Dat is makkelijk zat.
1: Ja, maar misschien buiten Nederland dan niet. Hè, want stikstof in Nederland, dat is ook alleen in Nederland. Dus misschien dat de APK ook alleen in Nederland is.
2: Ja, nou, soms ook een... Ik weet maar niet goed, hoe ze dat verder, maar volgens mij hebben ze de buiten Nederland ook wel. Maar in ieder geval, je wilt toch wel graag heen en weer komen. Dus enigszins rijdbaar zal hij toch wel zijn. Dat.
1: Nou, dan wachten we dat maar weer af. Berichten daarvan, hoeveel geld ze binnenhalen. En dan gaan we naar jouw lijst, L'été Indien. En er komt ineens een Frans nummer voorbij voor een Duitse programma maken.
2: Ja. Maar ik dacht dat Joe Dassin, die heeft ook wel in Duits gezongen.
1: Okay.
2: En zo ben ik eigenlijk ook bij dit liedje van hem terechtgekomen.
1: Het is eigenlijk een Frans-Duits.
2: Dus een Frans-Duits hier.
1: Ja, okay.
2: En passend bij het jaargetijde.
1: Ja.
3: Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Lette Indian. Oftewel autumn, Indian autumn. Indiaanse herfst. Of op zijn Chinees.
1: Moet ik geen mergen, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Jij spreekt van alles prachtig met peu.
0: Ja, een peu, een bokkootje.
2: Ja.
0: Dus, nou, dat was hem Joe Dassin, hè?
2: Ja.
0: Je had al een hele bekende hit, Champs-Élysées, is dat van Joe Dassin? Champs-Élysées. Ik weet het niet meer. Champs-Élysées.
2: Dat zou me zo kunnen. Nee, nou, sorry. Ik heb het zo niet meer dan.
0: Ik ga het zo wel even googlen. Ik typ gewoon Joe Dassin in. Wat stel ik, dat doen we nu meteen even. Dan is dat ook maar weer de wereld uit. Want anders neem ik dat het hele weekend weer mee. En dan zit dat weer in mijn kop. En dan Joe Dassin. Eens even zien, nummers.
2: Ja, daar stond hij al.
0: Le Champs-Élysées.
2: Ja.
0: Gelukkig. Dan is er nog niks meer met mijn geur.
2: Champs-Élysées.
0: Dat.
2: Heeft Gerard Kokster ook niet een dingetje? Of. Er is ook een Nederlandse vertaling van.
0: Oh. Dat weet ik dan maar niet.
2: Ja. Maar ik weet niet precies. Ja. Gerard Koks.
0: Mirjam, die lag wel af hier. Heb je ook eens idee dat een beetje uitgelachen wordt?
2: Nee, dat verwacht ik niet van mij.
0: Nee, je verwacht het niet, maar. Ze lacht
2: om me.
0: Ja, oké, dus dan zal dat het zijn. Nou, ja. Dan gaan wij naar even een heel ander soort nummer.
2: Ja.
0: Ik ken hem. Heb jij. Mijn vader die was altijd fan van Johnny Weissmuller.
2: Ja.
0: Ken jij die nog?
2: Ja, Johnny Weissmuller. Dat was de
0: Tazan. Dat zei hij. Mijn vader zei dat dus ook.
2: You Tazan, me Jane.
0: En dan zei mijn vader tegen mijn moeder altijd. You Jane, you make een bruin water.
2: Yes.
0: Moest koffie zetten.
2: Ja.
0: Goed, maar. Nee, maar de zingende Tazan. Ken je die ook?
2: Ja, die komt uit Zwarte Woud.
0: Oh. Ik heb gewoon niks nieuws te vertellen, ja.

0: Zo, dat was hem. Maar dat gaat dus eigenlijk over een piratenzender. Ja, hier is over een echte Tarzan.
1: Ja. Nee.
0: Jongen.
1: Het is een buurman van de IJsbeer.
0: Oh, de IJsbeer uit Noorden. Ja. Ook zo'n station. Ja, nee. Dan wordt het wel duidelijk. Nou, er staan een heleboel nummers klaar. Maar we hebben nog een minuut. En dan is het tijd voor het nieuws van...
1: Het nationale nieuws, ja.
0: Ja, 11 uur. Dus we gooien er even een klein ottertje uit Ottawa tegenaan.
2: Ah. Ottawa in Ottawa, wo vorher nie ein Otter war. Das kam, weil dieser Otter gar ein wahrer Globetrotter war. Doch so eine Reise nach Ottawa kostet eine ganze Menge Schotter, klar. Und der Otter war total bankrott.

0: Leben in Ottawa, das wahre Otterlotter-Leben.
1: En dan zou je verwachten dat nu dat brrr geluidje komt.
2: Ja.
1: Brrr.
3: Veluwe FM.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: En je hebt het erover en ze komen gewoon binnen. Waar is hij nou weer gebleven? Die, ah, daar komt hij aan, de vierfluiter.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daar zijn we. Ja, ga even bij de microfoon zitten, Jannes, want dan kan je gewoon lekker mee.
2: Ik zit wel op de stoel.
0: Ja, ja, je zit wel op de stoel. Maar een microfoontje
3: roeren,
0: even naar
3: ben druk bezig.
0: Ja, microfoontje even naar de mond toe en dan, ja, ja, nou, hij hoeft niet op
3: te schuiven. Schuiven we naar de buurvrouw toe.
0: Ja, ja, nee, die wil niet. Nou, heel langzamerhand boekt ze wel winst op terrein, hoor. Ze lacht al af en toe op afstandje dat je het kunt horen.
3: Dus er zit iets vooruitgang in.
0: Er zit wat vooruitgang in, ja. Ja, zo zien we weer. Ja, nieuwe knieën, dat brengt weer verder, hè. Dat
3: is afhankelijk van het weer, hè.
0: Ja, dat, oh ja, ook. Ja, nou, ja,
3: dat, weer speelt ook een rol.
0: Ja, nou, daar wou ik net een voorwerp hebben met jullie. Want Bert heeft een lied staan, maar zomaar een dag in september. Maar dat is natuurlijk niet zomaar, hè? Want het is nu al het meteorologische herfst.
3: Ja.
0: Hebben wij mannen hier aan tafel wat meer met de herfst dan met de zomer, of niet? En toen werd het zo.
3: Bert, die moet heel lang nadenken.
0: Ja.
3: Nee, ik hoef er niet zo lang over na te denken. Zomer vind ik wel leuk, maar het hoeft geen 35 graden te wezen.
0: Nee, oké. Okay.
3: Anders zit ik liever binnen dan buiten.
0: Maar dus de herfst komt jou mooi uit?
3: Qua temperatuur, ja.
0: Ja,
3: dus okay. Ja, de herfst rondje 22, 25 graden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Hoeft geen 35 graden te wezen, want ik ben ook geen...
0: Heerlijke nazomer.
3: Ik ben ook geen strandman, ik ga ook niet aan het strand liggen.
0: Ook niet.
3: In de zon? Nee,
0: dus in de zomer ook niet. Dus. Ja, oké. Okay, maar jij komt dus helemaal niet op het strand. Dat heeft eigenlijk niks met jagertuigen te maken. Dat heeft eigenlijk met jou te maken eigenlijk.
3: Wat?
0: Dat heeft eigenlijk met jou te maken dus.
3: Ook.
0: Ja. En jij bent een herfst- of najaarpersoon of toch meer de zomer?
1: Nee, meer de zomer.
0: Toch wel meer de zomer.
1: Ja, daar moet ik ook diezelfde opmerking weer bij maken. Van, nou, dan moet het wel een beetje een Hollandse zomer wezen. Dat,
0: ja.
1: En dan niet dat je in de Sahara waant.
0: Nee, maar ja, dat is
1: dat je nergens water...
0: Ja, ja, ja, dat is typisch Nederland.
1: Een caravaan.
0: Het mag wel zomer zijn, maar het moet niet warm zijn. Het moet wel winter zijn, maar het moet geen sneeuw liggen. Ja, er moet geen herfst, er moeten geen bladen vallen. Ja, als je dan alles in Nederland...
1: Ja, nou, dat zeg ik, maar
0: dat is zo zit dan.
1: Elk voordeel heeft ook zijn nadeel. Dat,
0: okay.
1: Dat is weer meer het verhaal erbij. Dat. En dan moet je... Ja. Waar leg je dan de nadruk op? Meer op de nadelen of als op de voordelen? Ben je liefhebber van mooie sneeuw op alle boompjes en de tuintjes en de dingen? Dan, als het dan niet sneeuwt, dan mis je dat natuurlijk. Dat,
0: ja, dat mis ik elk jaar. Ik bedoel, ik heb niet het idee dat we winter hebben, broer. Het is voor mij gewoon niet zomer. Dat is het enige.
3: In de zon liggen dan bed.
1: Half uur in de zon.
3: Ja, als 30 graden is het dan...
1: Nee, hoor, niet, maar als 30 graden... Maar je kan heerlijk op een balkon of op een terrasje in de zon zitten.
3: Ja, maar verschil welke temperatuur jongens.
1: Bij 23 graden.
0: Nee, maar dan hebben ze het
3: wel... Zie, dat is wel...
0: Hebben ze wel eens over dat de herfst...
3: Dat scheelt op 10 graden.
0: Dat de herfstmensen dus een beetje depressief worden. Dat het een beetje donkere dagen worden. En dat dan van
1: daar heb ik wel een beetje last van.
0: Daar heb je wel last
1: veel
0: van.
1: Veel meer last dan eerder. Dat,
0: ja, ik wilde dat eigenlijk...
1: Daar hobbel je zo overheen. Vlieren fluiten, dat nam je er gewoon bij.
0: Ja.
1: Maar ik kan nu maar merken dat hakt er iets meer in.
0: Maar ik wilde er uiteindelijk toch een beetje ontkrachten. Hè? Want ik heb er wel eens naar gekeken. Van, is dat echt zo? Worden mensen echt depressief? En ze zeggen de zelfmoorden nemen toe. Ja, tegenwoordig mag je zelfmoorden nemen toe. Ja, tegenwoordig mag je daar niet meer over praten over zelfmoord. Hè? Dat is heel gevaarlijk allemaal. Want dan breng je mensen op ideeën en zo.

0: Van de lente. Ja,
1: ja, ja, ja, ja, precies. Ja. Maar de, ja,
0: dan loopt drie maanden voor, drie maanden achter.
1: Ja, en dat is het hele punt. Hè? Want bijvoorbeeld, ben jij nou een sterrenbeeld op de dag van de geboorte of door de dag van verwekking? Ja. Dat zijn van die vraagstukken waar je heel weekend met druk aan zijn.
2: Ik wou net zeggen, nou begin je toch wel heel diep te graven.
0: Ja, ja, ja, dus ik
2: het is nog heel erg moeilijk.
1: Het is gewoon aan de hand van één plaatje van jou. Ja, zomaar een dag in september. Dus wil jij mij niet meer op zulke rare ideeën brengen?
2: Oh, rare idee, wie weet.
0: Ja, maar als je daar het hele weekend aan spandeert, dan denk ik dat je niet anders te doen hebt, jongens. Dan denk ik, oh, wat zou ik nou weer
2: doen? Nee, maar dat klopt. Ik heb ook geen reet te doen.

0: Zo, dat was Mieke met Zomaar een Dag. Ja, die was onder controle van... hoe heet die man ook alweer met die baard? Vader Abraham, hè? Daar zat ze altijd bij op schoot.
1: Ja, ja.
0: Rare gedachten bij af en toe. Maar goed, dat mag de pret niet drukken.
1: Al die kerels met die baarden krijgen iets bij je.
0: Al die mannen met baarden, ja, precies. DWS 33 is nog niet zo succesvol in de competitie. Maar schijnt wel een krappe overwinning behaald te hebben in het bekertoernooi, Bert.
1: Ja, ja.
0: Hoe zat dat? Ja.
1: Hoe dat zat?
0: Hoe kon dat? Is er een fout geweest?
1: Hoe kan we... nee,
0: dat wel goed ging?
1: Nee. Ja, ik weet niet of je daar nou ook weer de nadruk op moet leggen, maar... Dat was natuurlijk een tweede klasse waar ze tegen spullen voor de beker. Dus het zou ook wel schande wezen als ze die niet zouden winnen.
0: Wacht even. Tweede klasse. DWS zit toch zelf in de derde klasse?
1: Nee, zit in de derde divisie.

0: Oh, is er wat anders?
1: Dat is hoger, dat is een trap hoger dan de klasses van de KNVB.
0: Oké, dus je hebt derde divisie en dan krijg je eerste klas, tweede klas, derde klas, vierde klas. Dus feitelijk is het twee trappen lager.
1: Het is twee trappen lager.
0: Twee trappen, ja, zo kan ik het ook.
1: Dus wat dat betreft. Maar ja, goed, die bekercompetitie, dat zijn altijd weer competities op zich natuurlijk. Want ja, degene die in een lagere klasse speelt, die is er natuurlijk alles aan gelegen om die hoger spelende ploeg een pootje te lichten.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, en ja, goed, van de andere kant, voor de motivatie van DVS natuurlijk, heeft dit wel geholpen. Eerst dat gelijke spel al in de competitie voor een goede zaterdag. En nu dan die krappe overwinning. Van de andere kant, als ik de verslagen goed lees, dan had DWS
0: mazzel gehad, zo te zien.
1: Nou, nee, ze hebben een paar dotten van kansen gemist in de eerste helft. En dan hadden ze al met 3-0 voor kunnen staan.
0: Ja, dat, met Nederlands elftal ook. Eigenlijk zouden we in finale staan, maar we hebben dotten van kansen gemist in de 16 voorrondes daarvoor.
1: Ja. Nee, maar ja, goed. DWS die kan het vanmiddag weer, morgenmiddag, herstel.
0: Okay.
1: Morgenmiddag kunnen ze het in de reguliere competitie weer goed maken. Want dan krijgen ze op het sportpark aan de Sportlaan in Ermelo om 3 uur Sparta Nijkerk op bezoek.
0: Oh.
1: En, Sparta Nijkerk die staat er eigenlijk een beetje ongeveer gelijk voor met DVS. Ook nog weinig of geen punten. En dit betekent voor beide teams staat alles op het spel dit keer. En het is de dood of de gladiolen.
0: Nou, als ik dit dan bekijk en ik snap nu dat de tweede klasse dat een krappe overwinning was, dan gaan ze er morgen op tegen Nijkerk.
1: Ze halen alles uit de kast morgen om die 3 punten aan de Sportlaan te houden. Dus,
0: ja, maar ze hebben zelf de helft al.
1: Ik gok erop dat... volgens mij stond er een andere keeper afgelopen... In die beker dingen stond er een andere keeper, stond de vaste keeper niet.
0: Nee, maar goed, laten we samenvatten. Maar jij hebt er wel vertrouwen
1: het gaat
0: in.
1: Ik heb er vertrouwen in. Ik denk dat DVS met minimaal 2 doelpunten verschil wint morgenmiddag van Sparta Nijkerk.
0: Nou, we gaan het meemaken. Dan gaan wij nu luisteren naar iemand die wat verder weg woont.
1: Oh.
0: Alibaba.
1: Stop. Stofhappen.

0: Hare Krishna, Alibaba en alle Oosterse geluiden.
1: Direct niet overstuur.
0: Nee. Nou, dan gaan we nog eens even kijken. Oh, er komt een berichtje binnen van Bart Vis. Past er wel goed tussen. Goedemorgen, heren. Zouden jullie ook nog Alexander Curly willen draaien met Agassoes? Dat past er wel tussen, denk ik. Ja hoor, natuurlijk, Bart. We gaan hem even kopiëren en plakken. En dan keilen we hem er zo tussen. Hoppata. Even zien. Alexander Curly met Agassoes.
1: Daar komt hij al aan, zwaar.
0: Ja, dat moet geen enkel probleem zijn. Daar heb je hem al. Yeah. Hoppata. En hij staat klaar. Dat hebben we dan alweer geregeld, Bart. Dus de eerstvolgende die je gaat horen is Agassoes. En dat is omdat verzoekjes altijd voorgaan natuurlijk. Maar we waren nog even in Ermelo, waren nog een paar berichten te melden. En dat is groen licht voor het realiseren, het uitbreiden, faciliteren van het medegebruik van sportcomplex De Adelaar. Nou komen we in jouw... Jouw clubje, hè?
1: Ja, inderdaad. Hele grootse plan.
0: Ja.
1: En het wordt dus de accommodatie van Horst, als die straks gereed is, zoals ze voor ogen hebben staan, dan is het dus niet alleen voor de voetbalvereniging, maar zal er dus een zoals dat dan tegenwoordig heet, multifunctioneel worden. Dus er komt BSO, heb ik wel begrepen. Dat erin komt en ook alweer in verband met de promotie van de sport. Dus Horst, dat begint onderhand een hele grote vereniging te worden. Dat leuk voor ze.
0: En waar spelen zij? In welke klasse?
1: Horst speelt tweede klasse.
0: Tweede klasse, dus die moeten dan nog twee stappen omhoog
1: om in de divisie te komen. Ja, ja,
0: en
1: ja,
0: zit die kans er überhaupt in? Of,
1: goed. Wat ons onderdienst ook altijd voor ogen gehouden werd, dat was elke soldaat die heeft een admiraalsstok in zijn PSU. Dus niets is onmogelijk dat ook mede gelet op de uitbreiding die er nog aan zit te komen van Drielan. Goed, de nieuwbouw die vlak naast het voetbal centrum van Horst gespeeld wordt, daar waar men nu mee bezig is, daar op de voormalige camping, waar ook weer een kleine 300 woningen komen. Dus wat dat betreft, dat zal ook weer zorgen voor uitbreiding van het ledenaantal. En als die nog een paar goede voetballers meebrengen, dan wie zal dan ze tegenhouden dat ze ook in de divisie terechtkomen? Dat,
0: we gaan het meemaken. Nou, wie weet is Agassoes een goede spits.
1: Ambitie is er.

0: Op verzoek van Bart Vis was dit Eigen Soes van Guus. Ja. Nee, Guus komt naar huis. Ik ben in de war met Guus komt naar huis. Ja, het was Alexander Curly natuurlijk. Dat was Eigen Soes.
1: Yes!
0: Nou, dan, als we dan toch Alibaba en Eigen Soes hadden, dan gooien we er nog maar een Arabier tegenaan. Maar we gaan weer even naar Ermelo, want Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten is op zoek naar een communicatiemedewerker. Het is zeer leerzaam en dankbaar werk om als vrijwilliger te kunnen bijdragen aan tijdelijke verlichting in moeilijke situatie van stad en dorpsgenoten. De Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten is op zoek naar een communicatiemedewerker. Wat ga je doen? Als communicatieve duizendpoot ondersteun je de organisatie in communicatie, PR en marketing in elke vorm. Je levert redactionele bijdragen over de voedselbank in lokale regionale media en zorgt samen met de webmaster voor een aantrekkelijke en informatieve website. Wat vragen wij? Uitstekende contractuele eigenschappen, goede beheersing van de Nederlandse taal, creatief en initiatiefrijk, ervaring met het werken op computer, Outlook en Word, ervaring met beheren van informatie op een website, ervaring met de inzet van nieuwe media, ervaring met het schrijven van wervende teksten, nieuwsberichten en nieuwsbrieven en je bent minimaal 4 tot 6 uur per week beschikbaar. Je levert een belangrijke bijdrage om ervoor te zorgen dat klanten iedere week een voedselpakket kunnen ophalen. Je bent onderdeel van een dynamisch... wacht even, wat levert het jou op? Je levert een bijdrage. Je bent een onderdeel van een dynamisch team van vrijwilligers. Je doet interessant, gevarieerd, verantwoordelijk en inhoudelijk leuk vrijwilligerswerk. Voor meer informatie www.voedselbankharderwijk.nl.
1: Ja, schaap, bekende schaap met de 5 poten.
0: Ja? Want?
1: Nou, wat ze vragen.
0: Ja, en het is, het is een hoop werk.
1: Het is...
0: Een hoop verantwoordelijkheid.
1: En dat in die 4 tot 6 uur...
0: Ja, dat moet je dan ook heel goed kunnen.
1: Ja.
0: Het opgeroepen. Mochten er mensen zijn, voedselbankharderwijk.nl en dan komt het helemaal goed. Dan de feestelijke heropening van het verbouwde Christelijk College Groevenbeek. Ze zijn klaar voor de toekomst.
1: Ja.
0: Hij is open dus nu. En de ballonnen hebben hun weg weer de lucht ingevonden.
1: Ja.
0: En dat is dan mooi. En dan hebben we nog één bericht. Opa ontvangt 3 jaar geld zonder komst toe eigen prestatie na stopzetten van de inzameling. En dan denk je, wiens opa? Welke opa dan? Maar het gaat om oud-papieractie.
1: Dat is opa. Ja.
0: Het gaat om jaarlijks een bedrag van 75.000 euro per jaar en aanbieden zonder dat hiervoor een tegenprestatie behoeft te worden geleverd.
1: Ik ben wel blij dat het in ieder geval binnen de vereniging blijft. Het zo zeggen. Dat,
0: ja.
1: Dus niet dat het me zo weer ergens naartoe gaat, maar het, ze hebben er langzaam, lang genoeg een werkzaam aandeel in geleverd. En ja, goed, dan al of niet gedwongen door regelgeving.
0: Even
1: worden
0: kijken.
1: Dan die vrijwilligers, die worden aan de kant geschoven. Dat, en daarmee een belangrijke inkomstenpost voor de vereniging. Ja.
0: Nou, dan je moet wel de Nederlandse taal beheersen. Dus of Mustafa in aanmerking komt, dat is maar even aanwachten.
2: Ja, hier is Gully. Ik ben niet alleen gekomen. Ik heb...
3: Hey, waar is die ene nou?

0: Waar is Mustafa? Ja, we zullen het nooit weten. Maar hij heeft ook weekend, dus we zien het wel. Heb je nog strakke plannen voor het weekend, Bert?
1: Ja, ik heb morgenmiddag nog een feestje.
0: Oké. Okay.
1: Dus...
0: Oh, we beginnen de familiefeesten weer, want hij had regelmatig elk weekend verjaardag. Nu weer.
1: En ja, nu weer een feestje. En ja, dat is niet verkeerd. Dat komt goed uit, want mijn favoriete snackbar die is ook 14 dagen met vakantie. Dus.
0: Maar wat betekent dat jullie met z'n allen gaan snacken op dat feestje dan? Bij een andere snackbar of zo?
1: Nee, dat niet. Nee, dat niet.
0: Okay.
1: Dus het komt heel goed uit dat ik nu dat feestje heb. Dan,
0: ja, maar dat is een inclusief eten. Dus
1: dat is inclusief een hapje.
0: Een hapje en een drankje.
1: Ja.
0: Mooi. En welke hapjes verwacht je dan?
1: Nou, ik heb in ieder geval begrepen dat er een buffetje is.
0: Warm en koud.
1: Ik laat me wat dat betreft graag verrassen.
0: Dat zou ook wel.
1: Maar goed. De familie kennende die dat organiseert, die is dat wel toevertrouwd.
0: Nou, hopen dus, wel dat het niet een te snel lopend buffet is.
1: Dan moet je eruit lopen. Moet je achteraan showen.
0: Het is een hoop gedoe. En zeker hoe voller je komt te zitten, hoe moeilijker het wordt om mee te rennen. Weet
1: ook
0: je
1: dat nog wel, ja. Deuren dicht.
0: Ja, goed. Nou ja, aan de andere kant, ik zeg al, Alexander die kwam hier woensdag binnen. Die zegt, wow, er blijft niet zoveel meer van je over. Ik zeg, ja, ik ben 19 kilo kwijt. Nou, zegt hij, nou, en nou zie ik dit nummer en denk ik, ja, dat past dan wel. Je ziet me niet.
1: Yes, yes.
0: Nou, komt ie maar. Daar hebben we wel even van voren aan. Kom op, man, dat is nou weer een half werk. Nou, nou doet hij weer niks.
1: Nu wel, komt hij
0: aan. Ja, komt hij aan, hoor.

Jij wist het al lang, het was te mooi om waar te zijn. Je had alles wat je hart begeerde. Ik deed nooit

En toen kwam die dag waarop jij afscheid van mij nam. Ik had jouw hart gebroken. Dat moment dat jij

0: Het Waterlooplein.
1: Ja, dat was een Champs-Élysées. We hebben ze straks nog even gezongen. En deze versie is ook weer een versie.
0: Ja, ja.
1: Dan zetten we nog even eentje een dame klaar die jij aangevraagd hebt. Maria, of Marie is eigenlijk, hè?
0: Marie.
1: Marie, ja. Vertel eens wat over Marie. Wie is Marie?
0: Marie, dat is een dame die wordt bezongen door Santiano.
1: Santiano, en wie
0: Santiano,
1: is...
0: Santiano, dat is een Duits chanticoor, dus de tegenhanger een beetje van, hoe heet dat, Volendamse koor ook alweer...
1: Hoekse Waard?
0: Nee, van de Tuipjes en die, wie zit daar weer nog alweer...
1: Zit daar in de,
0: dat is ook een chanti, of de zeemansliederen, of zo zeggen, dat die zingen met de Volendamse koor. Ah, zie je, daar ben ik je naam.
1: Ancora?
0: Ancora, ja, okay. Die bedoel ik, ja. Ja,
1: okay.
0: Ja, en dat is dit eigenlijk, en er zijn heel veel liedjes die Santiano dus in het Duits zingt, en daar zingt, wat zei ik nog net?
1: Ancora.
0: Ja,
1: als ik dit zo zie, dan denk aan vroeger. Maar, dan moest ik altijd sigaretten kopen voor mijn ouders. En dan was het een pakje Caballero of een pakje Montano. Ja. Maar Santiano had er gewoon tussen.
0: Die had er zo tussen.
1: Twee pakjes Santiano en één Belinda Filter, alsjeblieft.
0: Ja,
1: had gekund.
0: Ja, nou, maar dit is in ieder geval Santiano. Dat is de Duitse tegenhanger van
1: Ancora.
0: Ancora.
1: Met Marie.
0: En Marie.
1: Dat is weer de tegenhanger van Annie Schulder.

0: Zo. De pintjes uitgezongen.
1: Ja, en we hebben nog 40 seconden om doei te zeggen, Bert. Dus,
0: ik wil in ieder een heel fijn weekend toe wensen. Luister morgen vroeg tussen 9 en 10 weer naar een uurtje Duitsstalig. Eventueel maandagmiddag tussen 4 en 5. Dan is er ook weer een uurtje Duitsstalig. Overigens, dat is geen kopie van afgelopen... van aanstaande zaterdag.
1: Nee,
0: dat
1: zullen... precies. Het zijn verschillende uitzendingen.
0: Verschillende uitzendingen. Ja, alles maar eventjes goed neer te zetten. En voor het overige, ja, ik hoop dat iedereen een heel fijn sportief weekend heeft. En dan hopen wij elkaar volgende week weer te ontmoeten.
1: Ja.
0: Samen met de bitterballen.
1: En ik zeg ook, doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat Veluwe even aanstaan. Dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. Doei!
0: Doei!

0: حلوة أفهم.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl. Now all I wanna know, baby.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo, 6 kilometer file. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk ook, 6 kilometer file. Richting Amersfoort. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Het plan om in de Oude Biep in Harderwijk betaalbare sociale huurwoningen te realiseren heeft niet het beoogde resultaat opgeleverd. Bewoners betalen inmiddels aanzienlijk meer huur dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat blijkt uit een reconstructie van Dagblad De Stentor. De gemeenteraad wilde met de ontwikkeling betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen realiseren, maar de afspraken rond het voormalige bibliotheekgebouw pakten anders uit dan voorzien. Volgens De Stentor is de situatie inmiddels uitgegroeid tot een langdurig hoofdpijndossier voor de gemeente. Een betrokken raadslid concludeert dat de oorspronkelijke opzet niet meer kan worden hersteld. Het nieuwe maatschappelijk centrum aan het Kerkplein in Zeerwolde krijgt officieel de naam Open Haven. Het college heeft dat besloten na een brede raadpleging onder inwoners over de naam van het toekomstig centrum. Inwoners konden in twee rondes hun mening geven. Eerst konden ze zelf naamsuggesties aandragen. Vervolgens konden deelnemers in een enquête kiezen uit 6 namen en daarvan een top 3 samenstellen. Van de beschikbare opties kreeg Open Haven met 960 stemmen veruit de meeste eerste voorkeuren. Nieuwe Haven eindigde op de tweede plek met 98 stemmen, gevolgd door Wolderhart met 87 stemmen. En tot slot, de Putense coalitie wil de komende periode inzetten op het behoud en de versterking van de voorzieningen voor recreatie en toerisme in de gemeente. Het centrum van het dorp moet daarbij een belangrijk vertrekpunt worden voor dagrecreanten die de gemeente en de regio bezoeken. Volgens de Puttenaar ziet de coalitie het centrum van Putten als een belangrijke publiekstrekker, zowel binnen de gemeente als in de regio. Door het centrum beter als startpunt voor recreatieve activiteiten te benutten, wil de coalitie ook lokale winkels en horeca ondersteunen. De ontwikkeling van Veluwe aan Zee biedt volgens de coalitie kansen om dagrecreatie in dit deel van Putten verder te versterken. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt, worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met 2 kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de 3e keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker 1.5 jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaak en 9 kilometer file. Bijna 10 minuten op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampert Noord en Knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Blues liefhebbers van de Noordwest-Veluwe, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Let the Blues Get In. Allemaal op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe en allemaal met mij. Ik ben Alexander en ik heb deze komende twee uur weer voor jullie samengesteld. En de eerste van deze twee uur is frontman Chris Tepp van de band The Cold Stairs. En hij is een begenadigd songwriter. Hij schrijft voor de band, maar ook voor zichzelf als hij solo gaat. Hij schreef al songs vanaf zijn vijfde, moet je nagaan. Samen met zijn jeugdvriend en drummer Brian Mullins begon Chris Tepp in 2010 de Cold Stairs. Nu van hen Bad Reputation Blues.

The Mists of Time van het album Stories uit 2002 van John Mayall en zijn Bluesbreakers. Bijna 8 minuten lang een oudere John Mayall. In die periode was Buddy Whittington de hoofdgitarist van de Bluesbreakers en John Mayall zelf bleef ons nadien nog 22 jaar zijn muziek geven. Hij overleed in 2024, 90 jaar jong. Jody Stapler is een zangeres die haar blues mengt met Americana, soul en oude jazz-invloeden. Zij heeft een hoop gedaan, ook buiten de muziek, namelijk theater, film, televisie, maar uiteindelijk keerde ze toch terug naar de blues, omdat die haar het beste past. Van haar nu Don't Trim My Truce.

Liberation Blues door de Engelse band The Dead Rats. Zelf zeggen ze dat ze originele Britse smerige blues spelen. Deze vijfpersoonsformatie deelt sinds 2011 hun voorliefde voor de blues en rock and roll. Zangeres Beth Lees, die ook dwarsfluit inbrengt, bepaalt voor een groot deel het geluid van de band. Een song nu van twee Nederlandse heren die mij totaal onbekend waren, Jacques Mees en Martijn Kerkhofs. Jacques Mees blijkt een sterke verhalenverteller in zijn songs naar zijn voorbeelden Bob Dylan, Townes Van Zandt en Malcolm Holcomb. Hij ging met Martijn Kerkhofs het project Heisa aan, waar onder andere de song Cocaine uit voortkwam.

You're Nobody Till Somebody Loves You door het Anthony Paul Orchestra, dat in 2007 in San Francisco is opgericht door Anthony Paul. Hij was geïnspireerd door de soul- en bluesopnames uit de 60er en 70er jaren. De zanger van de band is trouwens Willie Jordan en die heeft nog onder andere gewerkt met Elvin Bishop en John Lee Hooker. Gitarist Robin Trower heeft van 1967 tot 1971 bij Procol Harum gespeeld. Sindsdien heeft hij onder eigen naam een indrukwekkende reeks albums uitgebracht. Hij zegt zelf dat hij niet kan stoppen met gitaarspelen, want onder het spelen ontstaan zo ook steeds weer zijn nieuwe songs, zoals Live Your Time.

I Let My Guitar Do The Talking is de lofzang van Buddy Guy op zijn gitaar. Hij is inmiddels 90 jaar en still alive and kicking, want hij treedt nog steeds op. In 2022 kwam hij nog met het ijzersterke The Blues Don't Lie met deze song als opener. Hoe lang gaat deze Buddy Guy ons nog verrassen? Eddie Ninefold is ook al zo'n verhalenverteller in zijn songs. Zijn laatste album, Saratoga, uit 2024, getuigt daarvan. Het hele album is een zinderende mix van Southern Soul, blues, rock en funk. En dit lijkt zijn nu meest volwassen album geworden intussen. Eddie Ninefold nu met Blowin' Up.

Taste Like Chicken door zanger, gitarist en songwriter Tony Joe White, vertolker van de Swamp Rock. Zijn soulvolle muziek verweefde hij met elementen van blues, country en rock. Vooral door zijn donkere stem wist hij voor iedereen herkenbare songs te maken. En dit kwam van het postume album Feeling Snaky uit 2024, dat een remix was van het album Snaky uit 2002. Big Daddy Wilson uit North Carolina werd in het leger in Duitsland gestationeerd. Hij besloot om daar te blijven en daar kwam hij voor het eerst in aanraking met de blues. Hij bleef erin, figuurlijk dan. Sinds meer dan 25 jaar inmiddels zingt hij vanuit Duitsland zijn songs over de hele wereld tijdens zijn tours. Van het album Smiling All Day Long nu, Big Daddy Wilson in Hard Times Don't Come.

Carlo Blues, door de Noord-Ierse zanger, ooit frontman van de band Them, Van Morrison. Na een lange tocht door de muziek keerde Van Morrison steeds meer terug naar zijn oorspronkelijke liefde, de blues. Zijn album Somebody Tried to Sell Me a Bridge uit 2026 getuigt daar volop van. En zo is het einde van dit eerste uur Let the Blues Get In alweer nader. Dit einde heb ik bestemd voor Anna Popovic. Zij begon in de band Hush in haar geboorteland Servië en via Nederland voor haar studie belandde zij in Amerika. En daar heeft zij inmiddels naam gemaakt met haar vaak stevige blues. Van haar album Comfort to the Soul, Love Me Again. Tot zo dadelijk na het nieuws voor nog een uur Let the Blues Get In.

0: ZFM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent.
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de open dag.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn 10 minuten vertraging tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo 9 kilometer file. 10 minuten extra op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging 8 kilometer file. Een kwartier op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg. Op de A50 Arnhem richting Os, 10 minuten vertraging bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent.
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
6: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij tweede uur Let the Blues Get In op Veluwe FM met mij. Ik ben Alexander en ik heb nog een heel uur met jullie te gaan. En dan begin ik dit tweede uur met B.B. King. Ik kreeg een cd met opnames uit een radioprogramma in handen. Want op 1 oktober 1972 was B.B. King in de studio van KMET FM Radio in Hollywood. Tijdens de uitzending met een live publiek in de studio speelde hij een aantal bekende nummers zoals Every Day I Have the Blues, Rock Me Baby en The Thrill Is Gone. Voor nu koos ik voor Get a Woman, ook omdat dat lijkt te beginnen als The Thrill Is Gone. B.B. King.

Am I Losing You door Coco Montoya, die ooit nog bij John Mayall in zijn Bluesbreaker speelde. Maar daarvoor al was hij halverwege de 70e jaren opgepikt door Albert Collins, notabene als diens drummer. Albert Collins leerde Coco Montoya gitaar spelen en jaren later nam John Mayall hem over. Na 10 jaar Bluesbreakers ging Coco Montoya voor zichzelf met het nodige succes. David Honeyboy Edwards was een echte Delta Blues gitarist en zanger uit Mississippi. Geboren in 1915 werd de muziek hem met de paplepel ingegoten. Op zijn 14e ging hij het huis uit, de wijde wereld in, om te spelen. En dat deed hij onder andere nog met Robert Johnson. Honeyboy Edwards nu in Big Katie Allen.

Uit de soundtrack voor de film The Hotspot was dit John Lee Hooker in Coming to Town. Je hoorde op trompet trouwens Miles Davis er doorheen, wat op zichzelf natuurlijk heel bijzonder is als het om de blues gaat. Miles Davis was immers een icoon in de jazz, zoals John Lee Hooker dat was in de blues. Uit diezelfde film nu nog een keer Miles Davis en John Lee Hooker, met ook nog Ty Mahell op gitaar erbij. Die laatste neemt zelfs nog een beetje zang voor zijn rekening tegen het eind van de song. Blijkt maar eens te meer hoe jazz en blues samen kunnen gaan. Bank Robbery.

Mr. Jackson's Boogie van het album See for Chicago van Steve Freund. Op zijn 24e, en dat was in 1976, streek hij in Chicago neer. Daar was hij onder andere te gast bij Rusty Zinn en R.J. Michaud. Inmiddels woont en werkt Steve Freund in San Francisco en is hij een graag geziene gitarist bij allerlei festivals. De Nederlander Michael de Jong heeft het grootste deel van zijn leven in Amerika gewoond en gewerkt. Op zijn 48e ging hij in Dordrecht wonen, waar hij niet meer wegging. In Amerika heeft hij een paar albums uitgebracht, maar zijn productie kreeg pas echt vorm en aantallen sinds zijn terugkeer. Van het album Alive uit 1997, nu een song voor Jimmy Reed, Blues for Jimmy, Michael de Jong.

off than you. Round every corner, somebody worse off than you.

Georgia Rec door Guy Davis, die net als Steve Freund in 1952 geboren is in New York. Hij leerde gitaar en banjo spelen vooral door te luisteren en te kijken naar hoe anderen het deden. Intussen probeerde hij zijn liefde voor de blues en voor het acteren te combineren. En zo ontstond bijvoorbeeld de one-man show In Bed with the Blues, The Adventures of Fishy Waters. En uit die show kwam dit Georgia Rec van Guy Davis. De oudste bluesgitarist in deze uitzending is Willie Trice. Hij was in 1908 geboren en overleed in 1976. Hij kwam uit North Carolina en bleef de muziekstijl uit die staat altijd trouw. En dat is de Piedmont Blues of de Fingerpicking Blues of ook wel East Coast Blues. Het leverde deze Willie Trice 2 singles en 1 album op. En van dat album, Blue and Wrecked, hoor je Willie Trice in I Love You, Sweet Baby.

Voo Davis uit Chicago kreeg zijn bijnaam Voo, omdat hij tijdens optredens op verzoek zonder enig probleem de songs van Jimi Hendrix kon spelen, zoals bijvoorbeeld Voodoo Child. In 2015 kwam zijn album Midnight Mist uit, waarop hij de Chicago sound mengde met invloeden vanuit Alabama, waar hij geboren was. Je hoorde Voo Davis van dat debuutalbum in Riverside Blues. De Engelse gitarist Michael Schenker, voorheen onder andere van de Scorpions, richtte in 1979 de Michael Schenker groep op. En dat duurde tot 1986, toen Michael Schenker verder ging met zanger Robin McCauley. Ook dat duurde niet eeuwig, want in 1993 brak de band op en ging Michael Schenker in feite terug naar de Michael Schenker groep, om er tot nu toe te blijven. Van zijn album Written in the Sand hoor je de Michael Schenker groep nu in

de Engelsman Ian Siegel, die misschien wel meer in Amerika zit dan in Engeland, bracht in 2025 een single uit, Ain't Got The Nerve Right Now. Een nieuw album van hem zie ik nog niet zo, maar als dat komt staat deze song er zeker op. Met zijn kenmerkende rauwe stem is hij alleszins de moeite waard om te beluisteren. Al zijn albums zijn de moeite waard en niet alleen van hemzelf, maar ook zijn samenwerking met Amerikanen en ook zelfs met een Nederlandse band in het verleden. Ian Siegel. Kijk uit naar die naam. Als er een nieuw album komt, let op. En daarmee kom ik alweer tegen het einde van deze Let the Blues Get In. 2 uur blues, een luxe die allerlei andere zenders niet kennen. Veluwe FM wel. Ik doe mijn best om er iedere week weer wat moois van te maken. En een van die mooie bluesnummers komt van nu Toronzo Cannon als besluit van dit tweede uur. Hij komt uit Chicago, hij is van 1968 en hij is van de South Chicago Side, waar hij in onder andere Teresa's Lounge mannen als Buddy Guy en Junior Wells zag optreden. Hij is een laatbloeier, want op zijn 22e begon hij pas met gitaarspelen en dan nog eerst met reggae muziek. Later bekeerde hij zich tot de blues. Toronzo Cannon nu tot besluit met Something to Do Man. Bedankt voor het luisteren en heel graag weer tot de volgende Let the Blues Get In.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ongeveer 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Alfred Hoendelo 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Knopend Waterberg 10 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Knopend Hattemerbroek 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Waterberg een kwartier. De A50 van Arnhem naar Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan daar op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo, 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knopend Waterberg, 10 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusten, 10 minuten. A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Ommen en Knopend Hattemerbroek, 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderlo en Knopend Waterberg, 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Grijshoort en Knopend Ewijk, 20 minuten vertraging. Daar staat een auto met pech. De A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Westervoort, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. DVS 33 Ermelo en Sparta Nijkerk staan zaterdag tegenover elkaar in de vierde speelronde van de derde divisie A. De Veluwse derby is onverwacht een duel tussen twee ploegen die nog zonder overwinning zijn. DVS heeft na drie wedstrijden 1 punt verzameld, terwijl Sparta Nijkerk op 2 punten staat. Beide teams zijn daardoor terug te vinden in de onderste regionen van de ranglijst. Verleden seizoen eindigden DVS 33 en Sparta Nijkerk respectievelijk als tweede en derde. De derby wordt zaterdag om 3 uur gespeeld op Sportpark de Zanderij in Ermelo. In Ermelo, vlakbij de gemeentegrens met Putten, is donderdagavond een automobiliste met haar auto uit de bocht gevlogen bij de Watervalweg. De auto kwam naast de weg in de struiken bij een camping terecht. De jonge bestuurster bleef voor zover bekend ongedeerd. Een ambulance werd aanvankelijk opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Na het ongeval moest de bestuurster een blaastest afleggen. Het resultaat daarvan is nog niet bekend. En tot slot, in Ermelo is het vernieuwde Christelijk College Groevenbeek officieel geopend. Na jaren van ruimtegebrek en het gebruik van 16 noodlokalen beschikt de school aan de Paul Krugerweg over een uitgebreid en gemoderniseerd gebouw. De verbouwing heeft bijna 20 miljoen euro gekost. Hoewel de werkzaamheden in Ermelo zijn afgerond, gaat Groevenbeek verder met een volgend bouwproject. De locatie in Putten wordt momenteel gedeeltelijk gesloopt en opnieuw opgebouwd. Met de werkzaamheden in Putten is ruim 13 miljoen euro gemoeid. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt, worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid, worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ongeveer 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Alfred Hoenderlo 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Knopend Waterberg 10 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Knoopend Hattemerbroek 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Waterberg 1 kwartier. De A50 van Arnhem naar Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
7: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is het nieuws uit de regio.
11: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De Marentak start deze maand met nieuwe inloopmomenten in MFC De Roef in Harderwijk. Inwoners kunnen iedere dinsdag en donderdag tussen 10 en 11 vrijblijvend kennismaken met de organisatie. De Marentak is een ontmoetingsplek voor mensen die behoefte hebben aan contact, ondersteuning en activiteiten. Bezoekers kunnen er anderen ontmoeten en deelnemen aan verschillende activiteiten. De organisatie richt zich onder meer op het voorkomen van sociaal isolement en het versterken van sociale contacten. De inloop vindt plaats in de ontmoetingsruimte van MFC De Roef aan de Middelsterwei 2 tot 4 in Harderwijk. Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeerwolde doen op zaterdag 12 september mee aan Open Monumentendag. In de gemeenten worden historische gebouwen en locaties opengesteld en zijn verschillende activiteiten georganiseerd. In Ermelo kunnen bezoekers tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags onder meer terecht bij de fabriek, Kasteel Staverden, de oude school van Cerelo en het Nationaal Blindenmuseum. In Harderwijk worden eveneens verschillende monumenten opengesteld. Datzelfde geldt voor Putten en Zeerwolde. Dit jaar staat de Open Monumentendag in het teken van veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En tot slot, Pro Harderwijk heeft het college opnieuw om uitleg gevraagd over de voormalige bibliotheek aan de Academiestraat. De fractie zet vraagtekens bij de gemeentelijke regie en de afspraken over de huurprijzen voor de woningen in het pand. Aanleiding zijn volgens Pro tegenstrijdige uitspraken over de vraag of een afgesproken huurprijsverlaging ook geldt voor bestaande huurders. De fractie wil weten waarom hierover verschillende informatie is verstrekt en of de gemeente de huidige huurovereenkomsten inmiddels heeft opgevraagd. Ook vraagt Pro naar de zogeheten inventariskosten die volgens de fractie kunnen leiden tot hogere maandlasten voor huurders. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
12: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 90 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Voorthuizen, een kwartier vertraging. A12 Utrecht richting Duitse grens, tussen Arnhem en Zevenaar 10 minuten. A50 Arnhem richting Os, tussen Grijshoort en Valburg, een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem, voor Presikhaaf 10 minuten. De N50 Zwolle richting Emmeloord, tussen Kampen en Ens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
4: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

zfm.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files beginnen wat af te nemen. In het midden van het land staan de langste files nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A50 Arnhem richting Oost tussen Heteren en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de A325 Arnhem richting Duitse grens voor Lent 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De gemeenteraad van Zeewolde heeft meerdere gebruikte iPads geschonken aan de stichting Leergeld Randmeren. De tablets worden ingezet voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De gemeenteraad stapte na de verkiezing in maart over op nieuwe apparatuur. Omdat de oude iPads technisch nog in goede staat waren, besloot de raad via een unaniem aangenomen motie de tablets een tweede leven te geven. De stichting Leergeld Randmeren ondersteunt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Een 17-jarige jongen uit Putten is in Uddel door de politie betrapt op meerdere verkeersovertredingen. De jongen reed in een zogeheten MMBS, een motorrijtuig met beperkte snelheid, met 79 km per uur. Voor dit type voertuig geldt een maximumsnelheid van 25 km per uur. De politie hield de bestuurder tijdens een onopvallende surveillance aan. Naast de forse snelheidsovertreding hield de jongen tijdens het rijden een telefoon vast, ook negeerde hij een inhaalverbod. Het rijbewijs van de jongen is meteen ingevorderd. Voor de verschillende verkeersovertredingen krijgt de bestuurder boetes. En tot slot, een man van 39 staat terecht op verdenking van poging tot doodslag na een steekpartij in Harderwijk die ontstond uit een ruzie over 5 euro. De verdachte, Mustafa K., hoeft echter niet terug de cel in, zo bleek tijdens zijn voorgeleiding bij de rechtbank. Dat meldt Dagblad de Stentor. Volgens de politie ontstond de oneenigheid op 1 september toen twee mannen bij K. aan huis kwamen om een klein geldbedrag terug te vragen. K. verklaarde dat de situatie snel escaleerde en dat hij zich, na naar eigen zeggen te zijn aangevallen, terugtrok in zijn schuur en zich daar met een mes verdedigde. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het midden van het land staan ze nog op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein. 5 minuten vertraging. A325 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Elst en Lent 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: ZFM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: En luisteraars en amateurs, even een serieus moment in de show. Maar u wordt gewaarschuwd voor deze uitzending van de jongens. Het is een drama. Ik zou zeggen, zet de radio zachtjes en sterkte gewenst. Kop terreur.
8: Mark, Rusticus, Dennis

0: Ja, zeker. Het is een hele goede avond en van harte welkom bij een nieuwe uitzending.
1: Zo.
0: Ja, hij is er ook.
1: Zeker.
0: Niet aangenomen.
1: Nee.
0: Jasper dus.
1: Alleen Jasper is aangenomen.
0: Mooi. Nou, hebben we dat weer geregeld meteen.
1: Het origineel zoals het bedacht is.
0: Zeker.
1: Blijft gewoon zoals het bestaat.
0: Welkom dus bij Stennis met de Mark en Dennis. Je hoort het goed. Het is 7 uur geweest.
1: Ja.
0: De hoogste tijd dus voor een uurtje lang radio.
1: Ja, heel goed.
0: Ja.
1: Geen woord aan gelogen.
0: Nee, daarom.
1: Nee.
0: Met straks de foute plaat.
1: Ja.
0: Ik had al wat dingetjes in de lijst gezet.
1: Heel goed.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: Ja, ik was al een beetje voorbereid. Ik denk, als ik toch alleen moet, dan hè.
1: Je zag de buil hangen, zeg maar.
0: Ja
1: oké. Okay. Ja, nou ja, zo zie je maar, hè.
0: Daarom.
1: Komt altijd goed, uiteindelijk.
0: Zeker. Nou ja, toch fijn dat we twee gebakjes van Jasper hebben gehad. Die zal ik zo even uit de koelkast plunderen.
1: Oh, zo?
0: Ja,
1: toch wel?
0: Ja, dat zal wel afscheid zijn.
1: Ja, nee,
0: dat hij is aangenomen.
1: Ja. Nou, heeft hij over nagedacht dus.
0: Ja, zeker. En hij mag niet, want hij was aan het sporten, zag ik van de week.
1: Oh,
0: dus,
1: zo.
0: Ja, ik kwam hem met hardlopen zelfs tegen. Dus,
1: Ja. Jij ook aan het hardlopen? Of?
0: Nee, zeker niet.
1: Ik wou het zeggen.
0: Nee, ik reed achter hem aan.
1: Oh. Aha. Jij ging even bij je huis kijken.
0: Bij de pitstop was ik.
1: Oh, bij de pitstop. Okay. Ja, dus dat het gebruikelijke recept nog steeds op de vrijdagavond.
0: Ja,
1: zometeen ook nog om 7:30 regio-nieuws. Kijken of er nog wat gebeurd is.
0: Vast wel.
1: En ik zag, zijn er nog niet de wereld uit.
0: Oké.
1: Okay. Er is al verzoek binnengekomen.
0: Zo.
1: Via de bekende wegen. Dus
0: nou,
1: dat scheelt.
0: Mooi even de link van Q sturen naar hem. Hè?
1: Ja. Kan bij Jasper
0: kan
1: alles
0: bij Jasper
1: aanvragen.
0: Ja.
1: Ja. Nee, we gaan zo even kijken wat er in binnen is
0: zeker,
1: gekomen.
0: Zeker. Straks natuurlijk ook redactienieuwtjes, politienieuwtjes, brandweer, ambulance, regio-nieuws, tennismomentjes, tennisklassiekers en een piraten-dingetje.
1: En dat allemaal in 1 uur, moet je nagaan.
0: Het is zeker.
1: Een wonder. Het is een wonder.
0: Zeker.
1: Maar ook muziek. Jazeker.
0: Oh.
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja.
0: David Guetta.
1: Ja. Ik dacht dat het begon.
0: Ja.
1: Dat dacht ik
0: nee, nog niet.
1: David Guetta. Samen met
0: Sia. Over 2 seconden pas. Ja, nu zo'n beetje.

0: David Guetta is dat, ja. Samen met Sia.
1: En Titanium.
0: En Titanium, ja. Ja, daar hadden ze het over.
1: Duur metaal, hè?
0: Ja,
1: Titanium,
0: zeker. Ja, ja, ja. Lange versie dit, dat is jammer.
1: Oh, ja, ja. Nou ja, misschien kunnen we hem goed instarten of zo.
0: We plakken wel even wat
1: zeker,
0: in elkaar.
1: Zeker, dat mag altijd.
0: Ja, wees niet bang.
1: Ja, en zometeen natuurlijk de foute plaat. Maar is al rond 7:15.
0: Ja.
1: Volgens het draaiboek.
0: Ja, klopt, ja. Ja, dus je had al wat uitgezocht, ja.
1: Nou, ik weet niet of het een foute plaat. Nee, ik heb Ja, kan wel een foute plaat.
0: Dit kan prima.
1: Ja, hoor.
0: Ja, zeker. Kan zeker. Nou, ja, hoor.
1: Oké.
0: Ja. Maar goed, dat om 7:15.
1: Ja.
0: We kunnen nog één plaatje doen. Even heel snel. Couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. Uit 2001. Oh, Jet. Hou even je mond.
1: Ja.

0: 2001 zoals we al zeiden. Nickelback.
1: Ja.
0: Nou, no. Ja, daar zat ik op te wachten, Alex.
2: De foute plaat. Nog fouter dan fout.
0: Inmiddels 17 minuten over de klok van 7 uur.
1: Ja, zeker.
0: Kan gebeuren.
1: Ja, nou ja, meestal rond kwart over. Hè. Rond dus we lopen nu 2 minuten achteraan.
0: Ja, daarom. Dat winnen we wel weer ergens.
1: Jawel. Is Bon Jovi de foute plaat geworden? Of,
0: nou, ja.
1: Is die niet fout genoeg?
0: Ja, nou, weet ik niet.
1: Nee, weet ik ook niet.
0: Moeten we dat aandoen?
1: Ja, geen idee. Misschien het tennismomentje. Ik heb geen idee. Jij hebt voor beluisterd.
0: Ja, het tennismomentje. Ja, dat zou nog kunnen, ja. Anderstalige plaat. Dat gaat ik daar even door. Ja, alleen al voor het stukje cabaret. Dat lukt niet helemaal.
1: Nee, dat staan we over vandaag, denk ik. Ja,
0: nee. We hebben september, want het is natuurlijk september.
1: Ja, zeker. Het is 4 september.
0: Al 4 hele dagen.
1: Ja. Lekker, hoor.
0: Ja.
1: Meteen weer regenachtig in september,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, zeker. Maar er komt goed weer aan, hè? Hebben ze verteld.
1: Ja, oké. Hier in Nederland, of?
0: Ja, ook nog zelfs in Nederland, ja. Moet je nagaan.
1: Ik ben benieuwd.
0: Het origineel.

0: Voor de foute plaat van vanavond.
1: Ja.
0: Earth, wind en fire. Nou, we hebben nagenoeg alles gehad. We zijn op de aarde. We hebben een hoop wind gehad.
1: Zeker.
0: Alleen nog geen vuur.
1: Een beetje
0: gelukkig.
1: Regen, hè?
0: Ja, een beetje regen.
1: Ja, ja.
0: Dat heeft hij vanmiddag best geregeld, hoor.
1: Nou ja, ik ben niet vanmiddag hier geweest eigenlijk. Dus.
0: Niet? Oh. Nee. Ook niet nou, hier, maar in Putten en omstreken heeft het flink geregend.
1: Ja, ja, ja. Ik was om 3:15 weer in Putten, denk
0: nou,
1: ik.
0: Toen was het net begonnen droog te worden.
1: Ja, dus. Daarom.
0: Ja, toen ging ik even naar de volgende en ja.
1: Ja. Nou, mooi.
0: Je was naar de Efteling geweest, zag ik?
1: Ja, zeker. Zeker. Ik ben vorige week zaterdag een dagje weg geweest.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En het was heel mooi weer. Het was echt het zonnetje en smiddags een paar kleine buitjes, hoor.
0: Oh, dat wel. Oh ja.
1: Ja, en het was vrij rustig.
0: Binnen dingen, toch? Dus dat scheelt.
1: Nou, niet zoveel.
0: Nee?
1: Nee. En als je binnen dingen hebt, dan sta je eerst een half uur buiten te wachten.
0: Ja, dat... We zijn er meer mensen
1: geen wachtrijen binnen, zeg maar.
0: Nee?
1: Nee, oh, nee, nee. Okay. Dus, ja, je hebt wel binnen wachtrijen, maar de wachtrijen binnen zijn niet langer dan 5 minuten.
0: Nee, hey, zo ja. Ja.
1: Dus het is echt...
0: Ja, buiten wachten en dan binnen attractie.
1: Juist.
0: Okay. Nou, leuk.
1: Ja.
0: En je was met één neefje?
1: Ja, met de oudste.
0: Of uit allebei?
1: Nee, de oudste.
0: Oh ja.
1: En die durfde zelfs in de achtbaan.
0: Oh.
1: Ja.
0: In de Joris en de Draak?
1: Ook.
0: Ook.
1: Ook. En in de Baron natuurlijk.
0: Ook nog.
1: Ja, dus we hebben een dagje gemaakt, hoor.
0: Nou, leuk.
1: 9:15 waren we er 's ochtends en we gingen om 9:15 s'avonds weer de deur uit daar. Dus.
0: Zo. Dan heb je er echt een volle dag van gemaakt, ja.
1: Ja,
0: nou, leuk, toch?
1: André Kaats is niet niks, hè.
0: Nee.
1: Ik zeg, je blijft. Ja. Oh, nee, we gaan niet naar huis. Nee, zeker niet. Nee, ik heb de volle map betaald.
0: Zij tegen de Efteling, is het voor 2 dagen of is het alleen maar vandaag?
1: Nou, een heel weekend denk ik.
0: Allemachtig. Ja, zo 50 euro of zo, toch?
1: Heb je 58.
0: Ja, moet je nagaan. Nou, dan ben je alleen maar binnen.
1: Dan ben je alleen binnen.
0: In je eentje.
1: Zeker.
0: Dus dat gaat al keer 2,
1: ja.
0: In dit geval.
1: Ja, ja, ja, want hij is boven de 4 jaar, hè.
0: Ja, dat gaat ook niet meer lukken dus. Dus dat is al keer 2. Nou, dan moet er nog wel gegeten en gedronken worden.
1: Zeker. De auto geparkeerd.
0: Ja. Ja, want op de
1: en
0: fiets is
1: het niet
0: helemaal
1: om de hoek, hè? Het is aan een dik uur kachelen.
0: Dik uur, denk ik, ja.
1: Ja. Ja.
0: Terug ook?
1: Ja, terug was 3 kwartier.
0: Een uurtje.
1: Ja, zou nog in de snelheid van de achtbaan.
0: Oh ja. Nou, leuk.
1: Zeker.
0: Leuk. Ja, gezellig. Zeker. Ja, toch? Ja, zeker weten.
1: Ja, heb jij nog wel wat gedaan de afgelopen weekend of deze week?
0: Niet veel eigenlijk.
1: Nee, dat zou. Nee. Dat.
0: Ik heb nog wel wat, maar dat kunnen we niet zo live opzetten verantwoorden. Maar van het weekend heb ik een rustig weekend.
1: Kijk eens aan.
0: De wederhelft is op een weekendje weg met de vader. Dus rijk alleen.
1: Zo.
0: Morgenavond plaatjes draaien. Dus
1: dan
0: komen het weekend wel weer door, hoor.
1: Ja,
0: dus,
1: mooi.
0: De afgelopen week lekker gewerkt en meer ook niet.
1: Ga ik nog Bon Jovi draaien?
0: Nou, laten we dat maar doen, denk ik, ja. Ja, we zitten al nu een half uur naar die Bon Jovi te kijken. Niet helemaal een half uur, maar goed, hè. Tobias Epte, netjes op tijd. Strak om 7 uur, daar hou ik van.
1: Ja,
0: strak
1: mooi.
0: Op tijd.
1: Mooi.
0: Geen geneuzel.
1: Nee, heel goed.
0: Goedemiddag. Oh nee, dat gaat. Ik heb een verzoekje. I'll be there for you. Nou, we zaten eerst te kijken, is het wel überhaupt van Bon Jovi?
1: Ja, ik denk,
0: daar houdt onze muziekkennis een beetje op, denk ik. Blijkbaar.
1: Ik denk, nee, dat moet Rembrandt zijn, dat is een foutje.
0: Ja, ik kan het zeggen.
1: Maar is wel hetzelfde nummer dan?
0: Dat gaan we nu horen.
1: Oké.
0: Het is werkelijk waar van Bon Jovi.
1: Ja.
0: Van het album New Jersey.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, ik wacht het af.
0: Ik weet niet of we de volle 8 minuten gaan meemaken, maar...
1: We sturen de link.
0: De rest sturen we door.
1: Uitzending gemist.

0: Bon Jovi. Ja. De volle 5,5 minuut.
1: Zeker, zeker.
0: And I'll be there for you.
1: Ja.
0: Ja, speciaal verzoek, hè?
1: Ja, ja, ik zag het. Ja. Ik zag het voorbij komen, ja.
0: Zeker.
1: Meer van dit soort muziek kun je horen elke dinsdag tussen 1 en 4 in de Rock Basement.
0: Oh.
1: Ja, van Marion.
0: Oh ja.
1: En Saskia natuurlijk, hè, met, met z'n tweeën.
0: Ja. Nou ja, goed, we draaien het ook wel. Ho, ho. Het is niet zo dat wij helemaal niet draaien.
1: Zeker. Ja, maar ja, weet je, we draaien alles, hè?
0: Ja. Zijn die niet echt geschoold in?
1: Nee, nee, nee, dat klopt.
0: Nee.
1: Maar ze maken trouwens altijd wel reclame voor ons. Dus ja, ja. Dus bij deze doe ik het ook een keer even terug.
0: Zie. Heel goed, heel goed. Ja.
1: Ook wij draaien dit soort muziek.
0: Ja hoor, zeker weten. Van alle markten thuis. Dus.
1: Zeker. Zometeen tijd voor regio nieuwtjes. En natuurlijk brandweer, politie en ambulance nieuws zo. Maar is dit? Goedenavond.
2: Goedenavond, dit is het regio nieuws.
0: Ik moet 2 minuten inhalen.
2: Een man van 39 staat terecht op verdenking van poging tot doodslag na een steekpartij in Harderwijk die ontstond uit een ruzie over 5 euro. De verdachte, Mustafa K., hoeft echter niet terug de cel in, zo bleek tijdens zijn voorgeleiding bij de rechtbank. Dat meldt Dagblad de Stentor. Volgens de politie ontstond de oneenigheid op 1 september toen 2 mannen bij K. aan huis kwamen om een klein geldbedrag terug te vragen. K. verklaarde dat de situatie snel escaleerde en dat hij zich, na naar eigen zeggen te zijn aangevallen, terugtrok in zijn schuur en zich daar met een mes verdedigde. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Een 17-jarige jongen uit Putten is in Uddel door de politie betrapt op meerdere verkeersovertredingen. De jongen reed in een zogeheten MMBS, een motorrijtuig met beperkte snelheid, met 79 km per uur.
1: Voor
2: dit type voertuig geldt een maximumsnelheid van 25 km per uur. De politie hield de bestuurder tijdens een onopvallende surveillance aan. Naast de forse snelheidsovertreding hield de jongen tijdens het rijden een telefoon vast, ook negeerde hij een inhaalverbod. Het rijbewijs van de jongen is meteen ingevorderd. Voor de verschillende verkeersovertredingen krijgt de bestuurder boetes. En tot slot, Pro Harderwijk heeft het college opnieuw om uitleg gevraagd over de voormalige bibliotheek aan de Academiestraat. De fractie zet vraagtekens bij de gemeentelijke regie en de afspraken over de huurprijzen voor de woningen in het pand. Aanleiding zijn volgens Pro tegenstrijdige uitspraken over de vraag of een afgesproken huurprijsverlaging ook geldt voor bestaande huurders. De fractie wil weten waarom hierover verschillende informatie is verstrekt en of de gemeente de huidige huurovereenkomsten inmiddels heeft opgevraagd. Ook vraagt Pro naar de zogeheten inventariskosten die volgens de fractie kunnen leiden tot hogere maandlasten voor huurders. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.
0: Van de bibliotheek.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, mooi. Zijn we weer op de hoogte.
1: Zeker.
0: Zit je te lachen? Goed, we gaan verder, hoor ik. Uit 1996, Mark Morrison en Return of...

0: uit 1996 was dit Mark Ronson. Ja, dat is Mark Ronson.
1: Ja, moeilijke naam.
0: Ja, ja, het begin niet, maar de rest wel.
1: Ja, zeker, ja, zeker.
0: En zomers plaatje, Return of the Mac.
1: Ja, ja, ja, dat had in het, ook in het Stennis klassiekertje wel gekund.
0: Prima gekund eigenlijk, ja. Ja, wat dat betreft. Ja, ja, dus, ja.
1: Nou, het gebak was lekker, Jasper. Ja, dus,
0: zeker. Ja, het ontslaggebak. Ja,
1: ja, zeker, ja, zeker, zeker.
0: Ja, voor degenen die het vorige week gemist hebben natuurlijk.
1: Ja, die moet even de uitzending terugluisteren.
0: Dat sowieso, ja.
1: Ja, zou ik, ja, zou ik doen. Zou als je, als zou je even niks te doen hebt en een uurtje tijd hebt.
0: Ja, daar zou ik mee beginnen, ja. Ja. Maar voor degenen die wel geluisterd hebben en hebben gedacht van de week... Hey, ik ben het weer vergeten.
1: Ja, ja, ja.
0: Jasper heeft zijn soort van, hè, samen met mij, nee hoor, alleen Jasper, sollicitatie ondergedaan bij Q. Jasper is wel aangenomen,
1: ja,
0: ik,
1: ja,
0: niet.
1: Ja, dus hij is er vanavond niet, hè?
0: Nee, hij is er vanavond niet.
1: Nee, daarom.
0: Dus ja, nee hoor, valt mee.
1: Het gebak was lekker.
0: Maar het gebak was lekker,
1: zeker. Eens even kijken, ik heb wat politiedingetjes, als je
0: politie
1: tijd en...
0: Dat gebeurt heel veel gelijk.
2: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
1: Zeker. Want in Ermelo, vlakbij de gemeentegrens van Putten, is donderdagavond een automobiliste met haar auto uit de bocht gevlogen.
0: Bocht uit, nou?
1: Ja, ja, aan de watervalweg. De auto kwam naast de weg in de struiken bij een camping terecht.
0: Ja, nou.
1: De jonge bestuurster die bleef voor zover bekend ongedeerd. En de ambulance werd afhankelijk opgeroepen, maar hoeft uiteindelijk niet in actie te komen.
0: Oh.
1: Na het ongeval moest de bestuurder een blaastest afleggen. En het resultaat daarvan is niet bekendgemaakt.
0: Nee, dat zal. Nee,
1: ja,
0: dat
1: ja,
0: zal.
1: Ja. Ik zit even te denken, de watervalweg. Oh, ja, dat is daar bij het zwembad in Putten zo'n beetje.
0: Ja.
1: En dan ga je daar weer over het spoor.
0: Maar dan gaan we heel snel, maar is dat niet al vanaf die waar je niet rechtdoor de hei op kan, maar naar links af gaat?
1: Ja, vanaf daar,
0: de waterval.
1: Ja, ja,
0: ja. Maar daar zit ook een camping.
1: Ja, maar ja, daar kun je toch maar 80 langs heen daar.
0: Nou, die bocht is wel haaks om hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, één.
0: Die eerste knik vanaf Bosbad. Vanaf Bosbad hier, dan ga je rechtsaf, zeg maar, de drempel over naar rechts, naar Ermelo. Die is haaksom. Dat ga je niet redden hoor, met 80.
1: Oké.
0: Nee. Dat kan ik je wel verzekeren.
1: 60 dan. Eens even kijken. Een ongeval op de 28 bij Putten. Twee ouders botsen bij de oprit in Nijkerk. Het ongeval gebeurde op de 28 in Putten. Zijn dinsdagavond twee ouders op elkaar gebotst. Mogelijk is daarbij één persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit richting Nijkerk. De botsing vond plaats rond kwart voor acht. En een ambulance kwam... Een ambulance?
0: Ja, een ambulance. Een ambulance,
1: ja. Je was nog niet helemaal klaar. Nee,
0: ja,
1: dat geeft niet.
0: Op zich wel.
1: Een ambulance. Als ze snelt naderbij,
0: wie zal het winnen, de dood? Ja, dat is de vraag. Heeft de dood gewonnen of niet? De ambulance staat steeds paraat.
1: Toch komt die wagen nog vaak te laat. De ambulance die kwam naar de snelweg om een mogelijke gewonde te controleren en medische hulp te verlenen. De bestuurster hoefde verder niet mee naar het ziekenhuis. En waardoor de twee auto's op elkaar botsen is onduidelijk. Ja, waarschijnlijk van gat eten, hè man? Zou ik dan denken, hè?
0: Ja, dat zou je in ieder geval denken. Ja, laat ik daarmee beginnen, ja.
1: Nou, mocht je straks nog wat van de brandweer hebben, ook daar hebben we
0: nog
1: van.
0: Nou,
1: mag zo meteen ook, hoor.
0: Ja, nou, ik druk bezig met deze jingle, want dit is eigenlijk andersom gedaan.
1: Ja, daarom. Daarom.
0: Maar we hebben dit even weer netjes geknipt zoals het zou moeten.
1: Ja. Heel goed.
0: Dus in die tussentijd hebben we dat even snel gefixt.
1: Zeker, zeker. Ook dat kan gewoon in je tussen de uitzendingen door, hè?
0: Ja, hoor. Dat kan prima.
1: Mooi.
0: Goed, ook nieuwe muziek.
1: Nou,
0: dat doen we zo meteen al even een stukje brandweernieuws.
1: Ja, heel goed.
0: Ze staat dit weekend in de Ziggo Dome natuurlijk.
1: En jij gaat erheen.
0: Ik niet, nee.

0: Tegenwoordig is het allemaal maar 1,5 minuut, hè? Dus ja, dan gaat het een stuk sneller in ieder geval.
1: Zeker.
0: Roxy Dekker was dat.
1: En dan maken ze meer kans om 2 keer gedraaid te worden in een uur.
0: Juist, dat bedoel ik. Ja, daar zit natuurlijk wel een gedachtegang achter uiteindelijk. En wauw was dit. Moeten we even kijken, hè. We moeten een beetje de up-to-date muziek een beetje bijwerken nog vanavond en morgen. Want anders dan sta je morgen weer zo,
1: ja, ja, zeker.
0: In mond vol tanden.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, ja. Ja, dus dat. Dus dat hoorde ik voorbij komen, dit. Dit klonk op zich wel gezellig.
1: Ja, leuk.
0: Leuk.
1: Ja, ja. Ik ken het nog niet.
0: Nee, het is ook vrij nieuw hoor, dit. Maar,
1: ja. Zometeen natuurlijk het stennismomentje dat rond 7:45. En we hebben natuurlijk nog wat van,
2: God is a DJ.
1: Ook nog, ja.
0: Ook nog, ja.
3: Mede-parochianen van het Piratengeloof.
1: Ja, zeker.
3: Het vergemiseert dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio vanuit Wentelo.
1: Vanuit Wentelo, ja.
3: De collecte zal vandaag 1 euro bedragen.
1: Ja, nog steeds.
3: En die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen. De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn. Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap. Amen.
4: Dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker.
0: Ja, dat ook.
4: Of niet dan?
0: Maar ook voor een oud klassiekje. Een oud piratenplaatje, denk ik.
1: Ja.
0: Geen

0: kwijt bedenken.
1: Ja, tralala.
0: Klonk maar een beetje als dit eigenlijk. Dit.
2: Hallo, mijn naam is Brutus Bakboord. En luistert u allemaal met mij mee naar Stennis met Mark en Dennis.
0: En oh ja.
2: En oh ja, ook nog Damien.
0: Oh ja, nee, dat is wel.
1: Ja, ja, ja.
2: Allemaal met mij mee.
0: Een hele prettige poos geleden is dat. Ja, dat, die kan er ook wel uit.
1: Ja, ja, die kunnen we ook knippen, toch?
0: Die kunnen we knippen, ja.
1: Het nummer bestaat nog steeds.
0: Ja hoor, ja, ik wou het zeggen, ja. Ja, dat bedoel ik.
1: Ik had wel brandweer, zei ik. Hè?
2: Ja, daar waren we nog
1: ja, voordat we naar het zendersmomentje moeten natuurlijk. Ja, want, anders lopen we weer hopeloos achter de feiten aan. Een bestelbus volledig uitgebrand op de 28 bij Nijkerk.
0: Dat klopt, ja.
1: Oh, zo. Was het jouw bus?
0: Ik wou jou eerst nog appen, ja.
1: Oké. Okay. Vertraging voor verkeer vanuit Harderwijk. Een bestelbus is dinsdagochtend tijdens het rijden in brand gevlogen op de 28. En de bestuurder die bleef ongedeerd. De bestuurder had aanvankelijk niets door dat er wat mis was. Totdat de automobilist waarschuwde door te seinen met de verlichting en te toeteren.
0: Aha.
1: Toen hij vervolgens rook uit de achterzijde van zijn bestelbus zag komen, zette hij zijn voertuig aan de kant en stapte uit.
0: Oh ja.
1: De brandweer kwam met meerdere voertuigen te plaatsen, maar kon niet voorkomen dat de bestelbus volledig uitbrandde en het voertuig lag volgens de bestuurder alleen gereedschap.
0: Oh, dat scheelt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, een soort van, hè?
1: Ja, ja.
0: Ik heb foto's gezien, er is weinig van over in ieder geval.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Wat moet je dan, hè?
0: Het was een witte bus, dacht ik. Nou, hij is nu niet meer wit.
1: Nu niet meer wit.
0: Nee, nee, dat is wel klaar nu. Ja.
1: Maar het was niet jouw bus, dus?
0: Nee, hoor, nee, hoor. Okay. Ik heb ook geen witte, dus
1: nee, nee, nee, ik ook niet.
0: Het valt minder snel verlamd, denk ik. Ik weet het niet. Nee, ja, nee, ja, nee, nee, nee.
1: Nou, mooi.
0: Ja, mogen we dan verder?
1: Zeker.
0: Of had je nog meer?
1: Nee, nee, nee, want we lopen helemaal uit.
0: Ja, we lopen nu echt achter op schema namelijk. Dus vandaar, tijd voor...
3: Eindense muziek.
0: Ja. Honkebonkebonk. We hebben weer een hoop honkebonkebonk gehad in Ermelo, dus dat scheelt.
1: Wanneer?
0: Nou, vorige week natuurlijk hadden we nog Eat and Beat.
1: Oh ja, ja, dat was het. Dus
0: zat het ook in Ermelo. Op het wijtje, ja.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, ja, ja, ja,
0: ja. Goed, de tijdbrekers sluiten we af nu, maar we gaan verder. Ook met een oudje.
1: Ja, ja, ja. Terug in de tijd.

0: Prachtige Summer of 69 was dat, ja.
1: Origineel natuurlijk van Bryan Adams.
0: Ja, dit was de versie van de Twiggers samen met de topmodels.
1: Mooi.
0: Nee, van anders. Ja, ja,
1: zeker.
0: Stof is er weer af in ieder geval.
1: Ja, daarom hè. Daarom.
0: Goed, zometeen nog wat kan mij het schelen?
1: Ja, ja, zeker. We hebben nog wel een minuutje of 9.
0: Ik heb er hier nog 7 en 5 seconden, maar we kunnen een stukje afsnoepen wat nieuws. Maar,
1: jawel, ja, zeker. En reclame natuurlijk.
0: Ja, joh, dat kan allemaal. We knippen en plakken er zo wat uit, hoor.
1: Ja.
0: Geen probleem.
1: Hebben we nog nieuws in de sterren en L-lijst?
0: Ik zie dat het slecht gaat met de aandelen.
1: Okay,
0: hoorde
1: okay.
0: Ik vanmiddag om 2:00, oh. Want Monique Smit is richting uitgang.
1: Ach, jij ook.
0: Ja, ze mag wel naar huis blijkbaar.
1: Oh, nou ja, oké. Okay.
0: Ja, ja, is richting uitgang, zei Jan Paparazzi. Dus ben benieuwd. Ja, er is wel wat nieuws ingekomen. Dat Jon West. Ja, dit is nieuwe muziek. Ken je dat maar? Numidien?
1: Nee, ken ik niet.
0: Ja, ja, heel leuk. Nou, geweldig.
1: Ja, nou, ja, er zijn er ook wel 1001 van.
0: Ja, hè? Joh. Nou, Emma Heester staat ook nog steeds in. Gelukkig. Ja. Dit is ook nieuw volgens mij van Tino en Billy Dans. Het luistert lekker weg.
1: Ja. Nou, geen idee.
0: Meer ook niet. Ja, het voordeel. Marco Schuit maakt het er nog wel in. Dat is wel goed voor de aandelen. Dat is wel goed. Loesoe, dat gaat nog aardig goed. We kunnen dit wel even doen trouwens. Dit. Ja, Joey Nicolai. Zeg je dat dan?
1: Nou, nee, wel Danny Nicolai. Ja, dat is wat anders. Dat is dat zijn vader dan?
0: Weet ik niet.

0: De Verano schijnt andere cocktail schijnt het te wezen, begreep ik. Tinto de Verano.
1: Geen idee.
0: Nou, ik denk dat we erachter zijn. Danny, ja, Nicolai en
1: het zal ongetwijfeld een neef zijn van
0: ja, jaar. Het hoort in ieder geval bij elkaar in ieder geval.
1: Ja. Ja, ja, het zit in de familie.
0: Het zit wel in aardig in de familie. Ja.
1: Zeker. Goed. Hetzelfde kapper, zo te zien.
0: Wat ons brengt bij het volgende. Ach, wat kan mij het schelen? Ja. Nou, dit ook heel weinig.
1: Ja, ja, daarom hè, daarom hè. Past er allemaal wel goed bij hè. Eens even kijken, ik ga het nieuws even erbij pakken. DVS 33 en Sparta Nijkerk, die treffen elkaar in de Kelderkraken. Ja, ja. Heel benieuwd wie dat gaat winnen hoor.
0: Ja.
1: Eens even kijken, en de gemeenteraad Zeewolde die schenkt gebruikte iPads aan Stichting Leergeld.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. En Pro Harderwijk die vraagt het college om duidelijkheid over de huurprijzen van de oude Piep.
0: Ja, dat hebben we gehoord, ja.
1: Ja, ja. Maar ja, ze vragen er nog steeds om.
0: Nog steeds
1: om.
0: Ja.
1: Eens even kijken, een grote stroomstoring in Putten treft tientallen huishoudens.
0: Ach, alweer, alweer.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Er gebeurt dan wat in Putten met dat
1: nou,
0: stroom.
1: Hè? Nou hè, ik hou me aan bijvoorbeeld.
0: Zodra jij zonder werk komt te zitten, ja, dat zou echt niet,
1: nee,
0: dat kan niet.
1: Nee. Eens even kijken, een failliet dakdekkersbedrijf uit Putten dat laat vragen achter over verdwenen gereedschappen.
0: Oh, ja, ja.
1: Dat niet meegekregen, gehouden.
0: Je dat niet meegekregen?
1: Nee. Nee.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja.
0: De grote, is die hele grote?
1: De firma Dakzaken BV.
0: Oh, is die failliet?
1: Ja, ja, ja, die is failliet verklaard.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dat is vervelend. Eens even kijken of we nog in Ermelo wat leuks hebben. Nou, nou, nou. Het is vrij rustig in Ermelo, denk ik. Even kijken, vernieuwd Groevenbeek College in Ermelo opent na bijna verbouwing van bijna 20 miljoen.
0: Zo.
1: Hallo, barstend.
0: Nou, nou, nou.
1: Ik denk dat ik het voor 19 wel had willen doen.
0: Ja hoor, geen probleem. Alleen de tijd.
1: Ja, daarom hè. Nou ja, een jaartje langer.
0: Ja joh, daarom. Ah. Nou, dat was niet veel, merk ik.
1: Nee, nee, nee. Ik zit te lezen, maar dat valt allemaal mee.
0: Kan al net dit.
1: Ach, gelukkig.
0: I know.

0: Heino was dit, jazeker. Ja, ja, we kunnen niet heel veel meer aan maken,
1: nee,
0: Heino.
1: Zeker niet. Nee, ik heb hem gezien met de Zwarte Cross. Dus,
0: oh, vandaar. Ja. Ah, vandaar dat hij erin stond.
1: De live
0: versie.
1: Ja, dat had daarmee te maken.
0: Ja, Rosamunda, voor degene die meeschreven thuis. Die dacht van, hé, die hebben we nooit gehoord.
1: Mocht je hem in zijn geheel willen horen, even Spotify'en.
0: Ja hoor, of even een appje sturen, dan stuur je de link door.
1: Ja, kan ook, kan ook.
0: Goed, voor nu breien we er eind aan.
1: Ja, volgende week een nieuwe uitzending is Tennis met Amari en Dennis en misschien ook nog wel Jasper.
0: Als hij dan misschien weer heimwee heeft. Ja, je weet het niet.
1: Je weet het niet, hè.
0: Nee, je weet niet hoe het loopt.
1: Nee. Dan. We wachten
0: voor nu af. Kunnen we niet veel meer aan maken dan dit. Zometeen een nieuwe uitzending van Flashback Radio. Ja.
1: Of van Disco Ver.
0: Ja, net wat erin staat zometeen.
1: Tot volgende week.
2: Zo. En nu maar knus naar jullie warme nest.
3: De omroep van de Noordwest-Zeeland.
0: Nee.
2: Oogjes dicht.
0: 7 seconden.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
4: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
3: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
8: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
9: Met Marcel Hergaarden.

zijn we begonnen met de Flashback Radio Show. Je hoorde natuurlijk Spans. Come on John, get the feeling on, get it on. En dat was al 1983. Even terug naar vorig jaar.

Flashback Radio Show. Dit waren een aantal tracks achterin volgers. We starten met T-Group. Samen met Thompson. En het heette One Touch. Daarachteraan hoorde je Haywood uit 1985 Roses. Gevolgd door Detroit Center en Let's Go Out. Nu is het tijd voor nieuw werk van de Jupiter Gallery en die Forever Love.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. DVS 93 Ermelo en Sparta Nijkerk staan zaterdag tegenover elkaar in de vierde speelronde van de derde divisie A. De Veluwse derby is onverwacht een duel tussen twee ploegen die nog zonder overwinning zijn. DVS heeft na drie wedstrijden 1 punt verzameld, terwijl Sparta Nijkerk op 2 punten staat. Beide teams zijn daardoor terug te vinden in de onderste regionen van de ranglijst. Verleden seizoen eindigden DVS 33 en Sparta Nijkerk respectievelijk als tweede en derde. De derby wordt zaterdag om 3 uur gespeeld op Sportpark de Zanderij in Ermelo. De Marentak start deze maand met nieuwe inloopmomenten in MFC De Roef in Harderwijk. Inwoners kunnen iedere dinsdag en donderdag tussen 10 en 11 vrijblijvend kennis maken met de organisatie. De Marentak is een ontmoetingsplek voor mensen die behoefte hebben aan contact, ondersteuning en activiteiten. Bezoekers kunnen er anderen ontmoeten en deelnemen aan verschillende activiteiten. De organisatie richt zich onder meer op het voorkomen van sociaal isolement en het versterken van sociale contacten. De inloop vindt plaats in de ontmoetingsruimte van MFC De Roef aan de Middelsterwei 2 tot 4 in Harderwijk. En tot slot, de gemeenteraad van Zeewolde heeft meerdere gebruikte iPads geschonken aan de stichting Leergeld Randmeren. De tablets worden ingezet voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De gemeenteraad stapte na de verkiezing in maart over op nieuwe apparatuur. Omdat de oude iPads technisch nog in goede staat waren, besloot de raad via een unaniem aangenomen motie de tablets een tweede leven te geven. De stichting Leergeld Randmeren ondersteunt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dave Mascal hoorde hier in de Flashback Radio Show samen met Harry Cambridge en We'll Be Together was de track genaamd. We gaan verder met het werk van een aantal jaar geleden, Co Ferry, samen met Bjorn Maria en Hot With You.

eigenlijk wel, wel zielig, hè? Eigenlijk best wel. Major Harris, zijn hele leven lang al geprobeerd. All my life. I tried. And it still didn't succeed. Dit was Major Harris. Flashback Radio Show. Door met nieuw werk Danny Foster samen met Rogue. En hier

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Flashback Radio Show.
4: Met Marcel Hergaarden.

met de dames van de Raw Band zeg ik welkom luisteraars. Welkom terug in het tweede uur van de Flashback Radio Show. Mocht je net ingeschakeld zijn, nog een uur lang te gaan met hits van vroeger en nu op je radio. De Raw Band was dit. En Messages from the Stars. En nu is het tijd voor een nieuwe track. Hier is Daily en Slide.

Jonne de Bent, Shalimar, aan het begin van de jaren 80. Let's work it out, it's never too late. Never too late for the Flashback Radio Show. Nu gaan we nieuw werk draaien. The Barcase. And why don't you back up off the wall?

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Ermelo, vlakbij de gemeentegrens met Putten, is donderdagavond een automobiliste met haar auto uit de bocht gevlogen bij de watervalweg. De auto kwam naast de weg in de struiken bij een camping terecht. De jonge bestuurster bleef voor zover bekend ongedeerd. Een ambulance werd aanvankelijk opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Na het ongeval moest de bestuurster een blaastest afleggen. Het resultaat daarvan is nog niet bekend. In Ermelo is het vernieuwde Christelijk College Groevenbeek officieel geopend. Na jaren van ruimtegebrek en het gebruik van 16 noodlokalen beschikt de school aan de Paul Krugerweg over een uitgebreid en gemoderniseerd gebouw. De verbouwing heeft bijna 20 miljoen euro gekost. Hoewel de werkzaamheden in Ermelo zijn afgerond, gaat Groevenbeek verder met een volgend bouwproject. De locatie in Putten wordt momenteel gedeeltelijk gesloopt en opnieuw opgebouwd. Met de werkzaamheden in Putten is ruim 13 miljoen euro gemoeid. En tot slot, Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeerwolde doen op zaterdag 12 september mee aan Open Monumentendag. In de gemeenten worden historische gebouwen en locaties opengesteld en zijn verschillende activiteiten georganiseerd. In Ermelo kunnen bezoekers tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags onder meer terecht bij de fabriek, Kasteel Staverden, de oude school van Cerelo en het Nationaal Blindenmuseum. In Harderwijk worden eveneens verschillende monumenten opengesteld. Datzelfde geldt voor Putten en Zeerwolde. Dit jaar staat de Open Monumentendag in het teken van veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

attractief en natuurlijk origineel kennen van Howard Johnson. Keep in Love New. Dit was de uitvoering van Georgie B. Samen met Everest in de Flashback Radio Show. Hier is Castella en Nights Over Egypt.

Ik dacht, ik wil nog even een stukje blokfluit erbij voor hetzelfde geld. Castella was dat uit 2024, Nights Over Egypt. En je kent de track natuurlijk origineel van de Jones Girls. Ja, we gaan even weer nieuw werk draaien. Canomil. And we're never coming down.

0: what you got.
1: En dat was hem weer, de Flashback Radio Show voor deze week. Ik bedank je voor het luisteren. Spreek je graag volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering. We gaan eruit met Dean en Keep Coming Back to You.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren, want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Pro Harderwijk heeft het college opnieuw om uitleg gevraagd over de voormalige bibliotheek aan de Academiestraat. De fractie zet vraagtekens bij de gemeentelijke regie en de afspraken over de huurprijzen voor de woningen in het pand. Aanleiding zijn volgens Pro tegenstrijdige uitspraken over de vraag of een afgesproken huurprijsverlaging ook geldt voor bestaande huurders. De fractie wil weten waarom hierover verschillende informatie is verstrekt en of de gemeente de huidige huurovereenkomsten inmiddels heeft opgevraagd. Ook vraagt Pro naar de zogeheten inventariskosten die volgens de fractie kunnen leiden tot hogere maandlasten voor huurders. Een 17-jarige jongen uit Putten is in Uddel door de politie betrapt op meerdere verkeersovertredingen. De jongen reed in een zogeheten MMBS, een motorrijtuig met beperkte snelheid, met 79 km per uur. Voor dit type voertuig geldt een maximumsnelheid van 25 km per uur. De politie hield de bestuurder tijdens een onopvallende surveillance aan. Naast de forse snelheidsovertreding hield de jongen tijdens het rijden een telefoon vast, ook negeerde hij een inhaalverbod. Het rijbewijs van de jongen is meteen ingevorderd. Voor de verschillende verkeersovertredingen krijgt de bestuurder boetes. En tot slot, een man van 39 staat terecht op verdenking van poging tot doodslag na een steekpartij in Harderwijk die ontstond uit een ruzie over 5 euro. De verdachte, Mustafa K., hoeft echter niet terug de cel in, zo bleek tijdens zijn voorgeleiding bij de rechtbank. Dat meldt Dagblad de Stentor. Volgens de politie ontstond de oneenigheid op 1 september toen 2 mannen bij K. aan huis kwamen om een klein geldbedrag terug te vragen. K. verklaarde dat de situatie snel escaleerde en dat er zich...
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Simba! Nossa!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: We have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Guess what they dance in Colombia.
6: Ooh!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hyundai, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. In Ermelo, vlakbij de gemeentegrens met Putten, is donderdagavond een automobiliste met haar auto uit de bocht gevlogen bij de watervalweg. De auto kwam naast de weg in de struiken bij een camping terecht. De jonge bestuurster bleef voor zover bekend ongedeerd. Een ambulance werd aanvankelijk opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Na het ongeval moest de bestuurster een blaastest afleggen. Het resultaat daarvan is nog niet bekend. Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeerwolde doen op zaterdag 12 september mee aan Open Monumentendag. In de gemeenten worden historische gebouwen en locaties opengesteld en zijn verschillende activiteiten georganiseerd. In Ermelo kunnen bezoekers tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags onder meer terecht bij de fabriek, Kasteel Staverden, de oude school van Cerelo en het Nationaal Blindenmuseum. In Harderwijk worden eveneens verschillende monumenten opengesteld. Datzelfde geldt voor Putten en Zeerwolde. Dit jaar staat de Open Monumentendag in het teken van veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En tot slot, een 17-jarige jongen uit Putten is in Uddel door de politie betrapt op meerdere verkeersovertredingen. De jongen reed in een zogeheten MMBS, een motorrijtuig met beperkte snelheid, met 79 km per uur. Voor dit type voertuig geldt een maximumsnelheid van 25 km per uur. De politie hield de bestuurder tijdens een onopvallende surveillance aan. Naast de forse snelheidsovertreding hield de jongen tijdens het rijden een telefoon vast, ook negeerde hij een inhaalverbod. Het rijbewijs van de jongen is meteen ingevorderd. Voor de verschillende verkeersovertredingen krijgt de bestuurder boetes. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1, maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte en het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.